0: via mazzeltofreizen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
5: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Holy, holy, holy, you Lord.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Counting down!
9: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: The Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
12: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

that he came through for.

0: to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel vandaag nog.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik vind het een eer om weer met jullie deze les in te gaan. Ik heb deze serie gemaakt, One Basics, het woord zegt het al, hè, om het basisfundament te leggen waarvan ik geloof dat iedere christen dat zou moeten hebben. Je kunt ook mijn boek Leven in de Volheid kun je gratis bestellen op de website in meerdere talen op johantoet.com of op oneinfoundation.com. Je kunt die boeken gratis bestellen. En Leven in de Volheid is eigenlijk een leerboek, een lesboek over de onderwerpen die ik behandel. Niet alle onderwerpen die ik behandel in de One Basic staan ook in het Leven in de Volheid, maar in ieder geval wel de basisfundamenten die iedere christen zou moeten weten om een goed fundament te hebben in hem, zodat je daarop verder kunt bouwen. En dan staat er in de Bijbel, de ene die bouwt er met stro en hout en de andere met goud en zilver. Maar uiteindelijk is er maar één fundament, en dat fundament is Christus Jezus. En jij moet weten wat jouw identiteit is in Christus. Jij moet weten wat jouw autoriteit is in Christus. Jij moet weten wat jij van mag, wat jou is toebedeeld, wat hij voor jou gewrocht heeft in zijn dood en zijn opstanding. En jij moet weten wie God is, wat hij voor jou heeft gedaan en hoe je daarin kunt wandelen in je leven. Want dan heb je gewoon een meer kans van slagen om een leven te leven en een overwinning dan wanneer je niet weet wie jij bent in Christus. Hosea 4, vers 6 zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Kijk, als wij niet weten wat het woord van God over ons zegt, als wij niet weten wat onze identiteit is en onze autoriteit is en niemand ons dat helpt uit te leggen, dan kunnen we net als onze ongelovige buurman verder gaan in het leven, ook al hebben we alles ontvangen en ook al zijn we helemaal toegerust om in overwinning te leven. Dus het is erg belangrijk. En ik geloof dat dat belangrijk is, in ieder geval voor mij, in mijn bediening en de roeping die God mij gegeven heeft, is om de Heilige toe te rusten, zodat we met z'n allen tot die volwassenheid in Christus Jezus kunnen komen. En ik zeg even met nadruk, zodat we allemaal tot die volwassenheid kunnen komen. Want ook ik ben nog steeds onderweg om in die volledige volwassenheid te komen. Ik geloof wel dat ik geen baby meer ben die alleen nog maar melk drinkt. Ik geloof wel dat ik vast voedsel kan verdragen. Maar het is nog niet zo dat ik durf te beweren dat ik helemaal 100% volwassen ben. Want ook ik ben elke dag weer aan het leren. Want we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid en van glorie naar glorie. En ik ben elke dag weer aan het leren en aan het ontdekken van, weet je, wie ben ik nou in Christus en wat heeft God nou voor mij gedaan? Kijk, ik weet dat ik een kind van God ben, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig. Ik ben gekocht en betaald. Ik ken mijn autoriteit en mijn identiteit. Maar er is zoveel meer dat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dingen die ik allemaal nu nog aan het ontdekken ben. Dingen die allemaal nieuwe dingen, nieuwe inzichten die God mij geeft. Maar het wordt wel allemaal gebouwd. Het wordt allemaal gebouwd op dat ene fundament. En dat fundament is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Dus dat is het fundament. En dat is ook wat Paulus predikte. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Weet je, dus dit is het belangrijkste, dit is het fundament. Nou, in de afgelopen les hebben we het gehad over de machtige naam van Koning Jezus en wat die naam vertegenwoordigt, of wie die naam vertegenwoordigt. En die naam vertegenwoordigt natuurlijk de Koning, de Koningen, de Heer, onze Majesteit, onze Heiland en onze Verlosser. Amen. Het is de naam bij wie wij allemaal zalig zullen worden. U zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus dat is wat Jezus, doet. En wat hij heeft gedaan. En hoe dankbaar zijn wij daarvoor. Maar tegelijkertijd, op het moment dat Jezus alles volbracht had, en toen hij uitriep aan het kruis in Johannes 19, vers 30, het is volbracht, gaf hij ons op het moment dat wij in hem kwamen, dus als wij in hem zijn, gaf hij ons de volmacht en de autoriteit, zeg maar, om in zijn naam ook uit te gaan. Om zijn naam te vertegenwoordigen hier op aarde. Je zou kunnen zeggen, nou, we zouden niet kunnen zeggen, het is gewoon zo. Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Hè? Er staat in de Openbaringen dat we koningen en priesters zijn. We zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. En als ambassadeurs hebben wij nu de volmacht gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus. Nou, wat betekent dat om een ambassadeur te zijn van het Koninkrijk van God? Wat betekent het dat jij de volmacht hebt gekregen, de autoriteit hebt gekregen om de naam van Jezus toe te passen in jouw levenswandel? Stel dat jij een afgezant zou zijn van een koning, bijvoorbeeld in Nederland, de koning Willem-Alexander. En jij zou ergens heen gaan in de naam van de koning. Dan garandeer ik jou dat er serieus geluisterd zal worden naar je. En er zullen deuren open gaan en mensen zullen in gehoorzaamheid reageren. Want je komt in de naam van de koning. En dat brengt een bepaalde autoriteit met zich mee. Dat brengt een bepaalde macht met zich mee. Nou, wij hebben nu het recht gekregen. Wij hebben nu de volmacht gekregen om te komen en uit te gaan in de naam van de koning der koningen. Er is geen andere koning dan de koning der koningen, koning Jezus, om uit te gaan in zijn naam, in de naam van Yeshua. Het is zijn naam die de naam is boven alle namen. In Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 kunnen we dat lezen. Dat zijn naam is een naam boven alle naam. En dat in zijn naam elke knie moet buigen en elke tong zal belijden op de hemel en aarde dat hij de Christus is, dat hij de gezalfde is, dat hij de koning der koning is, de heiland is, de verlosser is. En wij hebben nu de volmacht gekregen. We hebben de beschikking gekregen over zijn naam om uit te gaan in zijn naam. Er staat in 2 Korinthe 5 en 17 dat als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft in Christus Jezus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die aan ons onze zonden niet toerekende en ons de bediening, het woord van de verzoening in ons heeft gelegd. We zijn dan gezanten geworden namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Wij hebben de volmacht gekregen en de autoriteit gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus en het Koninkrijk van God te prediken. Halleluja. Dat is een mond vol, maar het is echt powerful, weet je. 2 Korinthe 5, 17 tot en met 20 heb ik zojuist geciteerd. Maar het is powerful dat wij die volmacht hebben gekregen en dat we daarin uit mogen gaan. Weet je, het zal die naam, de naam van koning Jezus, verschaft ons in, als het ware, alles wat we nodig hebben om overwinning te kunnen wandelen. Alles wat we nodig hebben. Wij mogen in die naam dus de wereld ingaan. We mogen de werken van de duizend verbreken. We mogen het licht van het koninkrijk zijn. Maar God zal ons ook alles schenken in de naam van Jezus. Alles wat in genade is voorzien. Alles wat is volbracht in zijn dood en opstanding. Alle beloftes die er zijn van de Vader. Die zijn in Christus Jezus ja en amen geworden. Mogen we aanspraak op maken. Mogen we ons toe-eigenen. Dan mogen we claimen. Dan mogen we voor bij God komen. En het is ja en amen. Ja, het is zo. Ja en amen. Hij zal het ons schenken in de naam van Jezus. In Johannes 16 vers 24 meen ik. Staat geschreven, tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Maar bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Dus als wij nu in de naam van Jezus tot God komen en dingen bij God verlangen of verzoeken hebben, of wij dingen benoemen en claimen en eigenlijk in bezit nemen wat ons in onze geestelijke mens al lang is geschonken, is gegeven, al op onze rekening is bijgeschreven, dat we bij hem komen. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor alle voorziening, dank u wel voor alle zegen, alle gunst in ons leven, dank u wel voor dit, dank u wel voor dat. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Alles wat we bidden in zijn naam, dat zullen we ontvangen, zijn belofte. Tot nu toe heb u niets gebeden in mijn naam, maar bid en u zult ontvangen. Dat is een belofte, weet je. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal er worden opengedaan. Dus, weet je, als je dat doet, dan zul je ontvangen. En zal je blijdschap volkomen worden. Waarom? Dat je weet dat alles jou geschonken is in Christus Jezus. Het is gewoon powerful, man. Weet je, wij hebben nu de autoriteit gekregen om uit te gaan, lieve mensen, het koninkrijk van God te prediken. Om demonen uit te drijven, om de zieken te genezen en doden op te wekken. Weet je, als we dat zouden doen in onze eigen naam, kunnen we helemaal niks opwekken. In onze eigen naam kunnen we geen zieken genezen, kunnen we geen demonen uitdrijven. In onze eigen naam brengen we helemaal niets tot stand, 0,0,0. Maar in de naam van Jezus, oh my God, in de naam van Jezus is niets meer onmogelijk. In de naam van Jezus zal elke knie buigen, elke tong belijden. In de naam van Jezus moet elke duisternis wijken. In de naam van Jezus moet elke ziekte wijken. In de naam van Jezus moet elke depressie wijken. In de naam van Jezus moet elke verslaving wijken. In de naam van Jezus is overwinning. In de naam van Jezus is alles mogelijk. Matthäus 10 vers 7 tot en met 8 zegt, en als u op weg gaat, dus het is gewoon een feit, we gaan op weg, en als je op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is wat we moeten prediken. Het koninkrijk van God, daar hebben we het al over gehad. Een koninkrijk van God is een koninkrijk van genezing, van wonderen en tekenen. Een koninkrijk van bovennatuurlijke kracht. Een koninkrijk van een levende God. Een koninkrijk van voorziening, gunst, zegen. En al dat soort dingen meer. Dus het koninkrijk, de hemel is nabijgekomen. Genees zieken, reinig maar laat ze, wek doden op, drijf demonen uit. U heeft het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Nou, over het laatste zinnetje ga ik niet eens wat zeggen, want er zijn genoeg mensen die handel drijven met het woord van God. Maar we hebben het voor niets ontvangen, moeten het geven voor niets. Daarom geef ik ook al mijn boeken gratis weg. Daarom geef ik al mijn studies gratis weg. Daarom doen we allemaal gratis studies. En alles wat we doen is gratis. Campagnes zijn gratis, evenementen zijn gratis. Alles is gratis. Omdat we het voor niets hebben gekregen, moeten we het ook voor niets geven. Halleluja. Het zou een beetje raar zijn als iemand tegen me zegt, ik heb last van mijn rug. Zeg ik, dat kost 59,95 en dan bid ik even voor je. Dat zou wel heel apart zijn. We hebben het voor niets ontvangen. En we moeten het voor niets geven. Halleluja. Maar er staat dus, genees ik en reinig maar laat ze wegdoden op, drijf demonen uit. Hij zegt niet, oh, als het je uitkomt, als je goed in je vel zit, als je genoeg hebt gebeden en gevast. Nee, het is een opdracht. Genees ik en reinig maar laat ze wegdoden op, drijf demonen uit. Gewoon doen. Waarom? Omdat hij zegt dat we het kunnen. Wij hebben namelijk nu de autoriteit gekregen in Christus. En autoriteit is macht. Nou, niet de macht om mensen jou te laten dienen, maar de macht om te dienen in de naam van Jezus. Amen. Maar wij hebben nu de macht gekregen over de vijand. En de vijand, we hebben maar één echte vijand. Je buurman is niet de vijand, je buurvrouw is niet de vijand, je vrouw, je kinderen zijn niet de vijand, je collega op je werk is niet de vijand, je baas is niet de vijand. We hebben maar één echte vijand en dat is die vieze slang, de Satan. Hij is onze vijand. Hij haat ons en wij zouden hem moeten haten met een oprechte haat. Amen. En dan zegt men, oh nee, je mag niet haten. Ja, weet je, David zegt ook, weet je, ik haat hen die u haten. Weet je, we mogen zij die in onrecht, de dingen in onrechte, de boze die doet dingen in onrechte, de boze is erop uit om te roven, te slachten en verloren te laten gaan, de boze erop uit om jou kapot te maken en weg te houden bij het leven dat God voor je hebt, die mag je gewoon haten. Die mag je gewoon haten. Weet je, en dat is niet dat je dan helemaal verbitterd raakt van binnenin en dat je niet meer in liefde kunt wandelen en zo, maar de boze is onze vijand, lieve mensen. Ik bedoel, dat is gewoon zo duidelijk en zo klaar als een klontje. Hij is onze vijand en de vijand, ja, zegt Jezus, je moet je vijanden lief hebben. Ja, dat klopt. Dat is als iemand jouw vijand is in het natuurlijke. Als iemand in het natuurlijke jou je leven dwars maakt of weet ik veel wat, dan moet je hem gewoon lief hebben met de liefde van Christus. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, dus dan moet je hem gewoon lief hebben, je linkerwang, je rechterwang toekeren als je op je linkerwang slaat, et cetera. Weet je, dat moet je gewoon zegenen en die vervloeken, weet je, en al dat soort dingen meer. Maar de vijand, de echte vijand, dat is de boze, dat is de Satan, die mag je gewoon haten. Maar goed, anyway, dat is weer een zijstraatje die niet nodig was, maar dat maakt niet uit, ik heb het nu al gezegd, ik ga het niet meer terugdraaien, halleluja. In Lucas 10, vers 19 staat, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. Oh, zie je dat hij onze vijand is. En een vijand in dit opzicht mag je gewoon haten. Ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Op de demonen en op de Satan te trappen. De macht over alle kracht van de vijand. Over alle kracht van de Satan. En niets zal u schade toebrengen. Dat is een belofte. Je hoeft niet bang te zijn voor de boze. Hij is een ontslagen vijand. Hij is een muis met een microfoon. Hij is een tandenloze leeuw. Hij is onder onze voeten. En hij kan helemaal niets totdat jij hem ingang geeft in je leven. Maar ik wil dat je het gewoon even laat bezinken. Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Verslagen door de duisternis. We voelen ons zwak. We voelen ons niet capabel genoeg. We voelen ons niet goed genoeg om onszelf te verzetten tegen stormen. We voelen ons niet goed om onszelf te verzetten tegen omstandigheden die op ons pad komen. Weet je, ik denk dat we ons niet altijd even goed realiseren tot welk koninkrijk wij nu behoren. Wat een autoriteit en macht ons is beschonken in Christus Jezus. Maar hij heeft ons zoveel autoriteit en macht gegeven, lieve mensen, dat helemaal niets ons zal schaden. Niets zal ons schaden. Wij hebben de macht over alle krachten van de vijand. Wij hebben de macht. Niet de Satan heeft niet de macht. Wij hebben de macht. Op het moment dat jij hem gehoorzaamt, op het moment dat je buigt voor hem, op het moment dat je naar hem gaat luisteren, dan geef jij hem macht over jouw leven. Maar hij heeft geen macht. Hij is verslagen. Jezus heeft hem de macht ontnomen. Jezus heeft hem ontwapend en openlijk tentoongesteld. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. De dood is overwonnen. Satan, doodweg is uw prikkel. Satan is gewoon ontwapend. Hij heeft geen macht meer. Hij heeft geen macht meer. Hij gaat rond als een brullende leeuw, maar dat is alles. Hij brult alleen maar. Blaf van de honden bijten niet. Weet je, maar hij zegt, ik geef je de macht, de autoriteit over slangen, over de Satan, over schorpioenen, over de demonen en de macht over de kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Dus wij hebben nu autoriteit over alle macht van de vijand. En wat voor storm er maar ook op ons pad komt. Welke situatie waar we ook maar mee moeten dealen. Wij hebben nu de macht om iedere storm te tarten. Om elke situatie te overwinnen. Om gewoon uit te gaan en in overwinning te wandelen in de machtige naam van Jezus. Wij hoeven niet meer door angst gebonden te worden. Wij hoeven niet meer verslagen door het leven te gaan. Dat hoeft helemaal niet meer. Weet je, ik had vroeger had ik een maatje en ik was zelf een heel klein rotventje. En ik was 2 turf hoog en veel te klein voor mijn leeftijd. De dokters, de artsen hadden gezegd, gelukkig hebben de artsen... Hè? God zij dank voor artsen, maar ze hebben niet altijd gelijk. Amen. Hij zei dat ik niet groter zou worden dan 1,60 of weet ik veel wat. Die tegen mijn moeder had gezegd, want mijn moeder is ook niet een van de grootste. Maar ik ben inmiddels 1,80 en ik groei in de spirit. Amen. Maar ik was vroeger een heel klein rotventje. En ik had altijd vrienden van mijn eigen leeftijd. Die waren vaak 1 of 2 koppen groter dan mij. En zo had ik een maatje, die was mega groot. En als ik met hem samen op weg was en ik had altijd een hele grote bek. En als we dan ruzie kregen met een groep gasten of zo, die we onderweg tegenkwamen of weet ik veel wat. Dan was ik niet bang. Want ik wist gewoon dat hij voor mij was. Ik wist dat hij bij mij was, die maat van mij, die 2 koppen groter was. En dat we met z'n tweeën dat makkelijk konden redden. Want ik steunde en leunde een beetje op hem en op mijn eigen grote mond. Halleluja. Maar ik voelde me gewoon zeker. Weet je, ik weet niet of iemand zo dat wel eens heeft meegemaakt. Maar ik voelde me zeker en ik voelde me sterk. Omdat iemand die groter was en sterker was dan iedereen aan mijn kant stond. Die voor mij was. Nou, zo is het nu met Christus. Weet wie er nu voor jou is. Hij is de grote koning en de grote koning is voor jou. De koning der koningen is voor jou. De opstandingskracht en het leven is voor jou. De schepper van hemel en aarde is voor jou. Hij die is en was en komen zou is voor jou. Het begin en het einde is voor jou. De alfa en de omega is voor jou. De grote ik ben is voor jou. Romeinen 8:37 zegt dat wij nu meer dan overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars, want hij is nu voor ons. En als hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie kan dan tegen ons zijn? Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is, lieve mensen. Weet je, God staat aan onze kant. He's got our back. Weet je, en hij gaf ons autoriteit en macht om zijn naam te gebruiken in iedere situatie van ons leven en in het leven van anderen. Wij kunnen gewoon uitgaan en we mogen gewoon zeker weten dat als we uitgaan in de naam van Jezus, dat we macht en kracht hebben over alle macht en kracht van de vijand. Dat we de duisternis in kunnen gaan en ons licht kunnen laten schijnen, dat de duisternis moet wijken. Dat demonen beginnen te sidderen in onze aanwezigheid. Dat als wij binnenkomen, dat het koninkrijk van God binnenkomt. Lucas 17 vers 21 zegt, men zal niet zeggen zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God is binnen in u. Weet je, de Heilige Geest is binnen in mij. Weet je, in Johannes 14 vers 17 staat dat hij bij mij zijn en in mij zal zijn tot in eeuwigheid. Johannes 14:23 zegt God, zegt Jezus, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Zie, ik ben een tempel van de Heilige Geest en ik ga uit in de naam van Jezus. Ik ben een power station en waar ik kom, komt het licht van de wereld, want dat is wat hij mij noemt, het zout van de aarde. En waar ik kom, komt het koninkrijk van God en elke knie van de duisternis moet buigen. Het moet wijken in de naam van Jezus, want dat is de volmacht en de autoriteit die hij mij heeft toebedeeld, aangezien ik zijn kind ben, aangezien ik de volmacht heb gekregen als zijn kind om uit te gaan in zijn naam, om te proclameren in zijn naam, om te verbreken en te gebieden in zijn naam, om te binden en te ontbinden in zijn naam, om vrij te zetten in zijn naam. Hij heeft mij die naam gegeven, man. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful, powerful, powerful, powerful. Halleluja. Weet je, dus wij hebben de autoriteit gekregen om zijn naam te gebruiken. En dan niet om die naam te misbruiken als vloek. Want er zijn heel veel mensen die de naam van Jezus in hun mond nemen als vloek. Doe het alsjeblieft niet. Bekeer je ervan. Weet je, zijn naam is zegen en geen vloek. Weet je, en ook niet de naam gebruiken voor je eigen belang. Hè, of voor zaken die niet in lijn zijn met zijn woord. Dat is zo belangrijk gewoon. Ik benoemde het net al eventjes. Maar weet je, als wij tot God komen in de naam van Jezus, de dingen die wij van God verlangen moeten in zijn wil zijn. Die moeten voorzien zijn in genade, anders moet je ze niet eens verlangen. Alleen maar wat in zijn wil is en overeenkomstig zijn woord is, dat is wat je zou moeten verlangen van God. Alles wat hij voor ons als stand heeft gebracht, dat mag je verlangen van God. Maar de dingen die niet in lijn zijn met het woord van God, moet je zeker niet eens verlangen. Maar er zijn mensen die handel drijven met het woord van God. Er zijn mensen die de naam van Jezus niet ijdel gebruiken. Maar moet je kijken wat de Bijbel daarover zegt in Exodus 20 vers 7. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dus we moeten weten wat een gewicht er in die naam ligt. Wat die naam vertegenwoordigt, wie die naam vertegenwoordigt. En dan moet je nu niet te pas en ontepas als een of andere formule in je mond nemen. En alles maar gewoon in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Nee, wacht eventjes. Het moet zijn in lijn met zijn woord. Het moet hem vereren. Het moet hem glorie geven. Hij moet verheerlijkt worden in de handeling die je doet in zijn naam. In de dingen die je proclameert in zijn naam. In de dingen die je gebiedt in zijn naam. Moet hij verheerlijkt worden en verhoogd worden. Hij moet vereerd worden. En zijn naam moet geëerd worden en vereerd worden. Want het is de naam boven alle naam. Het is door die naam dat wij gered zijn. Het is door ons geloof in die naam dat wij behouden zijn. Dat we vergeven zijn. Dat we kinderen zijn geworden van de allerhoogste erfgenamen van het Koninkrijk van God. Dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Het is in die naam. Die naam, die naam, die naam. Die zo belangrijk is. Een naam boven alle naam. En die moeten we niet zomaar ijdel gebruiken. Maar wij als kinderen van God horen onze God gegeven autoriteit toe te passen tegen de duisternis. En om tot God te naderen. Om uit te gaan naar de duisternis neer te halen. Om licht te brengen. Om onmogelijke situaties mogelijk te maken. Tot eer en glorie van zijn naam. En die autoriteit die moeten wij gebruiken in eer en in respect. Amen. Dat is wel erg belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat jij weet. Dat je weet dat je zijn kind bent. En dat je weet wie jij bent in hem. En dat jouw positie is. Als jij niet bij hem hoort. Heb jij namelijk geen recht om zijn naam te gebruiken. Alleen de kinderen Gods. Hebben de volmacht en het recht om de naam van Jezus te gebruiken in hun mond te nemen. Alleen de kinderen Gods. En niet de niet-kinderen van God. Die hebben niet het recht om die naam in hun mond te nemen. Alleen als ze hem zouden aanroepen. Want in ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Als je hem aanroept in nood. Als je hem aanroept in verlangen om hem te kennen. Als je hem aanroept omdat je wil dat hij in jouw leven komt. Dan is het wat anders. Maar dan roep je hem aan tot eer en glorie van zijn naam. Maar om uit te gaan in zijn naam en dingen te ondernemen in zijn naam, terwijl je niet bij hem hoort. Nee, dat is alleen maar gegeven aan de kinderen van God. Als jij niet weet wat deze naam vertegenwoordigt en wie deze naam vertegenwoordigt, zal er ook geen autoriteit aan verleend worden. Het is geen toverformule van hocus pocus plaats pas. Dat is het niet. Het is de naam van Jezus en hij is een persoon. En in zijn naam wordt alleen maar autoriteit verleend als je bij hem hoort en als het hem eert en verheerlijkt. In Handelingen 19, vers 13 tot en met 17, gewoon om het eventjes te onderbouwen wat ik zojuist zei. Daar staat een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde net de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geest hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Nou, het waren 7 zonen van Skeva, Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Zie je, dit is gewoon powerful, man. Zij kenden Jezus niet persoonlijk. En zij wisten niet wie of wat deze naam nou exact vertegenwoordigde. Zij konden geen autoriteit aan de naam verlenen, omdat zij die autoriteit niet hadden ontvangen in Christus. Zij hoorden niet bij Jezus. En moet je voorstellen, dat een demon zegt, iets uit de hel zegt, hey, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Dus Jezus ken ik en van Johan heb ik gehoord. Of vul je eigen naam in. Weet je, Jezus ken ik en van Peter heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Karel heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Suzanne heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Lisa heb ik gehoord. Weet je, dat hij van jou gehoord heeft, dat hij jou vreest. Dat als jij komt in de naam van Jezus, dat hij weet dat jij de volmacht en de autoriteit hebt om die naam toe te passen. Dat jij weet wat die naam vertegenwoordigt, dat je weet welke autoriteit en macht er in die naam zit. En dat als jij komt in de naam van Jezus, oh ja, dan zullen de hemelse gewesten geschud worden. Dan zullen demonen sidderen en vluchten in kieren en gaten. Dan zal de Satan met zijn staart tussen zijn benen de benen nemen. Want jij weet wat die naam vertegenwoordigt en jij weet in welke naam jij komt. En niet zomaar in de naam van Jezus. En dat je niet weet wat dat betekent. Nee, jij weet het wel. Van Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Weet je, zorg dat hij van jou gehoord heeft. Halleluja. Anyway, deze mensen hadden het gezien en hadden het gehoord. Dus dachten, laten we het ook proberen. Weet je, als een formule. En dat ging goed fout. Want niemand kan zomaar deze autoriteit in de naam van Jezus gebruiken. Alleen de kinderen van God hebben dit recht. Nogmaals, het is geen formule, het is geen toverwoord om kunstjes mee te doen, om anderen te imponeren. Ik bedoel, ik heb wel eens en God houdt van mij, weet je, hij heeft genade met me. Er staat in Marcus 11, 23, staat, als u tegen als u tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen, niet zo twijfelen in uw hart, maar geloof wat u zegt gebeuren, zal het zo gebeuren wat u zegt. Weet je, dacht ik van, nou weet je, ik ga het gewoon de proef de zon nemen. En natuurlijk spreekt dat tegen bergen in ons leven, omstandigheden en al die dingen meer. Maar ik stond op de berg te bidden en ik had een steen neergegooid voor mijn voeten. En ik begon tegen die steen. Ik denk, ik begin gewoon met een steen. En dan, als het lukt, dan begin ik tegen de berg. Dus ik zei tegen die steen, ik zeg, in de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. In de naam van Jezus wordt opgegeven in de zee geworpen. Uiteindelijk gaf ik dat ding maar een rotschop, want daar bewoog voor geen centimeter. Halleluja. Maar God heeft ons niet die naam gegeven om er spelletjes mee te doen. Hij heeft ons niet de naam gegeven om trucjes uit te halen. Hij heeft onze naam gegeven om het licht te zijn in deze wereld. Om het zout te zijn van deze aarde. Om de gevangenen vrij te zetten. Om zij die gebonden zijn vrij te maken. Om de zieken te genezen. Om demonen uit te drijven. Om de doden op te wekken. Om een levende God te verkondigen aan een stervende wereld. Om het licht te zijn in deze wereld, lieve mensen. Daarom hebben we die naam gekregen. Matteüs 7, vers 22 zegt: velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Weet je, en dit gaat over mensen die helemaal die God niet kennen. Die Jezus niet kennen. Van wie Jezus niet hun Heer en Verlosser is. Van wie ze niet in de wil van de Vader wandelen. Dit is de wil van de Vader. De wil van de Vader is dat zij geloven in de Zoon die hij gezonden heeft. Weet je, je kunt wel uitgaan en te pas en onterpas in zijn naam allemaal dingen gaan lopen roepen en gaan lopen doen. Maar als jij niet bij hem hoort, als jij niet zijn kind bent, als jij geen kind bent van de Allerhoogste, als jij niet wederom geboren bent, als jij niet gestorven bent met Christus en opgestaan bent met Christus, ja, dan kan je alles wel doen en willen in zijn naam, maar je hoort niet bij hem. En dan zegt hij: ik heb u niet gekend. U werkt de wetteloosheid. De wetteloosheid wil zeggen: je bent niet bij hem. Je hoort niet bij hem, want in hem is alleen maar gerechtigheid. Amen. Maar goed. Wees je bewust van jouw God gegeven autoriteit. En wees je bewust dat deze alleen maar aan jou als kind van God is toebedeeld. En dat is een voorrecht. Het is een genade en het is ook een hele grote verantwoording. Dus wij hebben nu de autoriteit om te spreken en te onderwijzen in zijn naam. Handelingen 4 vers 18. Schrijf deze tekst even op die ik ga noemen. Kun je ze zelf nalezen. We hebben de autoriteit gekregen om mensen te bekeren en het koninkrijk van God te prediken in zijn naam. Markus 16 vers 15. Om mensen te dopen in zijn naam door onderdompeling wel te verstaan. Johannes 4 vers 2. En om te bidden voor de doop met de Heilige Geest in zijn naam. Handelingen 8 vers 17. We hebben de autoriteit gekregen om de zieken te genezen, demonen uit te drijven en de doden op te wekken. Matteüs 10 vers 8. Weet je, dit is onze autoriteit in Christus. En het is zijn belofte aan ons. In Johannes 14 vers 12 tot en met 14 zegt hij: voorwaar, ik zeg u. Dat is een grote koning, de grote ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Lieve mensen, wat een belofte, wat een macht en wat een autoriteit hebben wij gekregen in Christus Jezus. Weet je, gebruik het wijs. Gebruik het om God groot te maken, opdat alleen hij verheerlijkt wordt in jouw leven. Halleluja. Weet je, en gebruik het in liefde en in compassie. Weet je, tegen de boze en tegen alles wat met de duisternis te maken heeft, mag je in autoriteit spreken in de naam van Jezus. Ik gebied jou nu, ik breek jou, ik gebied je, laat los, wijk in de naam van Jezus en al die dingen meer. In de naam van Jezus mogen we dat doen en kunnen we in autoriteit gaan. Maar als we uitgaan in zijn naam om het evangelie van het koninkrijk van God te prediken, op wat voor manier dan ook, door bijvoorbeeld het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde, door mensen te helpen in nood en al die dingen meer. Weet je, dat we dan uitgaan in zijn naam, gaan we dan wel uit in zijn naam, wetende dat we autoriteit en volmacht hebben, wetende dat we macht hebben over alle krachten en vijanden, niet ons schade zal toebrengen en al die dingen meer. Maar we gaan niet arrogant uit. We gaan uit in compassie, in nederigheid, in bewogenheid, in liefde, in genade en in bewogenheid voor de mensen. En we hebben de mensen oneindig en onvoorwaardelijk lief, no matter what. Want ook in de naam van Jezus hebben we de autoriteit gekregen en de macht gekregen om ons eigen vlees te overwinnen. Als mensen ons afwijzen, als mensen ons bespugen, bespotten of wat dan ook, om dat niet tot jezelf door te laten ringen, want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, daar hebben we ook in de naam van Jezus autoriteit over gekregen. Maar alles wat we doen, doe het als aan de Heer en doe het in liefde. Weet je, en weet dat God je vergelden zal. Amen. Dus we hebben autoriteit gekregen in de naam van Jezus. We hebben autoriteit gekregen. Wij hebben autoriteit in Christus Jezus om een impact te maken in de wereld wat zijn weerga niet kent. Dit is de basis. En ik heb heel veel teksten heb ik opgenoemd. Weet je. Ga ze zelf onderzoeken en ga zelf dieper hierin kijken van wat is nou mijn autoriteit. Want nogmaals, we zijn niet alleen geroepen om de zieken te genezen, doden op te wekken en de demonen uit te drijven en al die dingen meer. Maar we zijn vooral ook geroepen zodat mensen een ontmoeting zullen hebben met de levende God. Dus het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde. Weet je, om een levende God te brengen aan een stervende wereld. Weet je, om het koninkrijk van God te prediken waarin al die facetten zitten. Alles wat eruit voortkomt, weet je, dat komt voort uit onze relatie met God. En het is onze autoriteit. Wij zijn ambassadeurs geworden. Jij bent een ambassadeur van het koninkrijk van God. Dat moet je niet licht nemen. Dat is heel serieus. En hij heeft je ambassadeur gemaakt, zodat jij verschil kan gaan maken. Hij heeft jou die autoriteit gegeven in Christus Jezus. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent. Ik hoop dat je opgebouwd bent en bemoedigd bent. En hopelijk tot een volgende keer. Doeg! Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio, je radio leeft weer.
2: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
3: Welcome to our Thursday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm nearing the end of a series that I've been teaching on for 4 weeks. Tomorrow will be my last day to teach this on television about the believer's authority. I've got this book. I wrote this book a number of years ago. This is one of the foundation things that the Lord has taught me. And I tell you, the applications of this apply to prayer, apply to your healing, apply to your prosperity. Just everything. You have to understand that God has given you power and authority to use that power. And so that's what this book is about. I have it in English and Spanish. We have CDs, DVDs, and a USB that will have the audio and the video on it. And you can also go to our website and download these free or look at the archive television programs. We're just trying to get the truth out because I know what this has done for me. Man, I've seen my son raised from the dead, which I praise God for that. But if I didn't understand the things that are in here, I guarantee you I would be without a son and without a granddaughter that now is 20 years old. I wouldn't have had them if I hadn't have known these truths. I've seen my wife raised from the dead. I've seen miracles, physical miracles of blind eyes open, deaf ears open. I've seen God supply our needs. I could go on and on. My whole life is based upon these principles that I'm telling you, and I really encourage you to get hold of this teaching. I know that not everybody watches every single day, and so you're getting this broken into little 30-minute segments, and you don't even hear every single day. And even if you were to listen every single day, to get it spread out over 4 weeks instead of condensed into one thing where you could just spend 2 or 3 hours, 4 hours listening at one time, the saturation effect would be much greater if you get the product and just listen to it in its entirety. So anyway, we're making these products available. I encourage you to take advantage of it. This week, I've been using Jesus as an example, how he demonstrated his authority when he spoke to the fig tree. He didn't touch it. He didn't do anything physical. He just used the authority, the power of his words, and cursed a fig tree, and the thing died immediately in the roots. And the next day, it was all dried up. And when his disciples saw it, they were shocked. He began to tell them how he did it. I've already dealt with part of this. I'm going to go a little further today, but let me go back to Mark chapter 11 and in verse 22. Jesus answered and said unto them, "Have faith in God. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain," that's implying that you understand God's done his part and he gave you authority. Now you use it, and instead of speaking to God about your mountain, your problem, you speak directly to the mountain. You say unto this mountain, "Be thou removed and be thou cast into the sea," and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Man, that's powerful. I've already dealt with that 2 or 3 days this week. And then in verse 24, he says, "Therefore," the word "therefore" means you have to look and see what it's there for. That means that this is connected to the previous statement. "Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them." Again, there is so much in this verse. I could spend days on television ministering on this, but you have to believe that you receive when you pray, not when you see it, but when you pray, and then you shall have it. That's implying that there is a future manifestation. You know, recently on television, I dealt with this when I was teaching about Daniel and talking about how Daniel prayed a prayer in the 10th chapter. And he prayed for 21 days, fasted and prayed for 21 days, but he didn't see the answer to his prayer until 21 days after he had started praying and asking God for revelation. And yet when the messenger showed up, the messenger said from the first day God answered the prayer, but there was a demonic hindrance against it. And see, that's what this is saying, that you have to believe that you receive. God is a spirit, and God moves in the spirit realm. He commands His power, His angels, His answer to come, but it's coming through the spirit realm. And it may take a period of time. It doesn't have to be a long period of time. It could be a minute or two. But there is a period of time in between when you say amen and there it is. And Satan can hinder. And if you understand that you as a believer have authority, and if you believe that you receive when you pray, then if you haven't seen it yet, it's because Satan is somehow or another delaying this thing, or maybe other people are involved in it. I've spent quite a bit of time trying to share that God won't override a person's will. He will work through them, and sometimes they can delay the things of God. But if you understand that you received, God gave the answer the moment you prayed, and then there shall be a future manifestation, well, then you can take your authority and you can begin to pray for whatever this blockage is. And you can begin to shorten that period of time in between when you say amen, and there it is. That's really important. And let me go on and into the next verse. In verse 25, it says, "And when you stand praying, forgive if you have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. For if you do not forgive, neither will your Father, which is in heaven, forgive your trespasses." Did you know most of the time when people are teaching from Mark chapter 11 about, you know, you can have what you say, speak to the mountain, believe you receive when you pray, and then you shall have it, they don't go into verses 25 and 26 about forgiveness. But this is a part of it. You have to not yield yourself to Satan. You have authority and power, but you can negate that power if you are yielding yourself to Satan through unforgiveness. There's multiple ways that you can do this, but your prayers can be hindered. You know, let me turn over and read another passage to you out of 1 Peter chapter 3, and it's telling wives about how they can win their husbands. If they won't listen to the word, they can be won without a word as they behold the chaste conversation of the wife. And then it says in verse 7, "Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered." This is talking about you receiving things, using your authority. And your authority, your prayers, can be hindered if you're in strife, if you aren't giving due benevolence, honor unto your wife. It says over in James chapter 3 in verse 16, it says, "Where envying and strife is, there is confusion and every evil work." Did you know you could be sitting there and saying, "In the name of Jesus, I take my authority. I command sickness to leave, poverty to leave, whatever it is, this mountain that you're speaking to." And you could be trying to use your authority. But if you're in strife, it says, "Where envying and strife is, there is confusion and every evil work." It didn't say some evil work. It says every evil work. You open up a door to anything the devil wants to do in your life when you're in strife. Now, again, it's not God who's saying, "I'm not going to bless you until you get everything right," because that wouldn't be grace. God is not giving us what we deserve. God is not going to hold back. He deals with you based on who you are in Christ, and whether you're approaching Him based on what Jesus has done for you. So God doesn't give us what we deserve. But I guarantee you the devil will take advantage if you give him opportunity in your life. Romans chapter 6, verse 16 says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." So if you are trying to take the things that I'm talking about and use your authority and saying, "In the name of Jesus, I command cancer to be gone. I release the healing power of God. I flip the switch and turn on this power of God and release healing." And yet you're in strife that opens up a door to every evil work. You have yielded yourself to Satan through sin. It's not God who's going to reject your prayer, but Satan will hinder and block that, as it says over in 1 Peter chapter 3. Your prayers will be hindered if you aren't giving due benevolence unto your wife. And so you've got to deal with this. If you are intentionally knowing, I think that all of us, none of us are the perfect person. And I'm not saying that you have to come before God and have everything perfect in your life. If that was so, nobody would ever receive anything. But you can't just go out and intentionally go live in sin, yield yourself to sin, and expect to prosper. Not because God's going to reject you. He's dealing with you based on Jesus and what you believe through Jesus. But Satan is there as a roaring lion, seeking whom he may devour. That's what it says over in 1 Peter chapter 5. And if you are giving place to the devil through sin, then you need to repent of that. You know, I remember praying for a woman that had HIV, and I asked her how she got it, and she said that before she was a Christian, she was living a lesbian lifestyle, and she was into homosexuality, and she got HIV. And I said, well, God loves you, and God wants to heal you of this. But I said, have you quit that? I said, are you still living that kind of lifestyle? And she said, no, she quit it. And I said, have you renounced this and forsaken it and received your forgiveness? And she was still iffy on that. She still felt guilty and condemned. And so I ministered to her a while, and I said, when you become in Christ Jesus, you are a brand new creature. Old things have passed away and all things have become new. And I said, don't let what you did before you get born again make you somehow or another unworthy to receive. You're worthy because of what Jesus did. And see, I had to minister to her and get her to turn away from this guilt and this condemnation that she had before she could use her authority and receive that miracle. And I prayed with her and she was healed. But when you're ministering to a person, if they're sitting there trying to speak and use their authority and command cancer to leave, but over here they are as mean as a snake and they're living in strife and envy, it's not going to work. I went to a church in Corpus Christi, Texas. This has been a long time ago, 35 years ago. Long time, and I was going to minister there, and I had ministered there before. And this was a Assembly of God church that believed in the power of God. They believed it could happen, but they didn't believe that it was God's will to heal everybody. I had ministered there before. The pastor had been receiving, and he had just gotten up in front of the church and started making a bold profession that not only could God heal, but it was God's will to heal every time. So he started teaching on that. And as soon as he started teaching on that, they had a situation where a teenage boy in the church died, and the church prayed for him. He was in a coma for a period of time, and the church prayed for him and believed for him to be healed. And just about 2 days before I got to the church for a meeting, they had buried this boy, and the church was just devastated. And they were brand new in believing that it was God's will to heal in every single time. And they just couldn't understand why they didn't see this boy healed. And so it was a real critical time. And the pastor told me about this and told me that, man, it was timely that I was there, and they were looking for answers. So I remember going out with the parents of this boy who had died, and I went out with them Monday, Tuesday, and Wednesday to eat with them and to try and minister to them and help them deal with this loss. And at first, I didn't know the details, but as I got to visit with them, it turned out that there was so much strife in that home that the parents had actually considered getting a divorce. They had been talking about divorce and were headed that direction. And so there was a lot of anger, a lot of strife in the home. And this boy had come down right before he went to school one day, and there was an argument with his mother, and his mother just told him she hated him and not to come back home. And the boy was so upset that he went to school and broke the school rules. And at lunch, he went off of the school property over to a friend's house, and they were playing Russian roulette with a gun, and he shot himself in the head. And that's the reason that he went into a coma. And then the church prayed, and they were believing God for him to be healed, and he didn't manifest the healing. He died, and they were just shocked about why didn't God heal him. But see, you can't ignore the fact that there was strife. And again, I go back to James 3:16, where there is envy and strife, there is confusion and every evil work. They gave Satan inroad into their lives through this strife. I'm not trying to condemn them, but I'm trying to explain that there are reasons. You know, it says Satan goes about seeking whom he may devour. He can't just devour everybody. You've got to give Satan an inroad. As I taught in the very beginning of this thing, Satan got his power from mankind, not from God. He is using human power and authority, and he has to have our consent and cooperation in order to be able to destroy our lives. So how was it he got inroad into that? Well, there was strife in that home for years. There was anger, the mother telling the son, leave and don't come back, the hurt, the rejection. I'm not saying that she might not have had a reason to say some things. I'm not saying that the boy was 100% innocent, but nonetheless, whatever the dynamics were, there was this strife, and Satan used it and came in and killed this boy. And even though they were believing for a healing and trying to use their authority and receive healing, you can't just ignore the fact that they had given Satan legal right, place to come into there and to steal, to kill, and to destroy. That's what it says in John chapter 10, verse 10. That's the only reason he comes, is to steal, to kill, and to destroy. And so there was a reason that that boy died. And I know that a lot of people don't like this. They like to think that God is sovereign and he just moves and whatever happens, it must be God's will. But I tell you, God's not the one who's killing people, destroying people's lives, causing people to be raped and trafficked as sex slaves. And God's not the one who's doing these kind of things. Satan is behind it, but he has somebody who is cooperating with him, and you can't just use your authority and command healing over here and on the other hand be living in total strife and prosper. It doesn't work that way. Satan is going to hinder you. He's going to try and stop you every time. And you have authority over the devil, but you have to quit cooperating with him in order to exercise that authority and see it bring the desired results. Man, I'm speaking to people right now that some of you are being encouraged as I'm talking about how through Christ we can do all things, that we have power against all demonic spirits. Some of you are dealing with drug addiction, alcoholism, all kinds of things, and you're being encouraged. But on the other hand, you can't just continue to turn around and cooperate with the devil. You have to sit there and resist the devil, and he will flee from you. That's a verse that I've used nearly every single day in this series. James chapter 4, verse 7, resist the devil and he'll flee from you. And the word resist means to actively fight against. It's not a passive word. Just because you don't desire to be bound by drugs or alcohol or sexual perversion or something, you don't desire it, and so you say, oh, please, leave me alone. That's not necessarily resisting. It means to actively fight against. You know, I heard a story about Smith Wigglesworth, who was a great man of God who died about somewhere around 1940-something, 1950. And he saw miracles happen. But anyway, he saw a lot of great things happen. And he made this same point, talking about to resist the devil means to actively fight against. And he lived in England, and he was given an example of a woman who was waiting to catch a bus, and she had her little poodle with her. And so she told this poodle, you know, she said, go home, the bus is going to come soon. And so she was talking real sweet to her poodle, and that poodle just stood there and wagged his tail. And finally she said, now the bus is coming, go home. Here comes the bus around the corner, go home. And she kept encouraging this dog to go, and this dog just stood there and wagged his tail. Finally, the bus pulled right up. She was going to have to get on the bus. And so she just turned to that little poodle and she goes, get home, like that, and yells at him. Boom, that poodle just took off running for home. And Smith was standing there and he said, I told that woman, that's the way you got to get with the devil. There are some of you saying, oh, dear devil, please don't bother me. You're begging God and asking the devil to get off your case, but that's not resisting the devil. You have to get angry at the devil. You have to get mad at the devil. You have to release your power and say that I am not cooperating with you anymore. If you on one hand are trying to use your authority to rebuke the devil and to stop what he's trying to do in your life through sickness, poverty, depression, loneliness, whatever. And on the other hand, you're embracing him and welcoming him back in. It doesn't work that way. You can't serve two masters. You can't be pulled in two directions at the same time. You either need to commit yourself to God and use your authority and shut the door on the devil, or if you're going to go serve the devil, well, then you aren't going to see the authority and the power of God flow through you. And I know that there's people that struggle with that, but I think that this is very clear in Scripture. When you are yielded to God and seeking God, you see the power and the authority that God has given you as a believer work. But when you are just mouthing it and saying the things, but your life is yielded to the devil, then it's not going to work. Where envying and strife is, there is confusion and every evil work.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Dus laatst krijgen we ook een reactie op een video. Ja, ik ken iemand die heeft die 7 stappen van jou toegepast en die is toch overleden. Nou, ik ken nog 100, die zijn wel genezen. Waar is God? Amen. Weet je, zelfs als iemand overlijdt, terwijl die bezig is met de principes van geloof en uit het woord van God. Ik heb meer respect voor iemand die sterft in geloof dan dat die leeft in ongeloof. Ik heb meer respect voor iemand die sterft in geloof, terwijl die bezig is met die principes, dan iemand die überhaupt leeft in ongeloof. Amen. Dus daar kan ik respect voor hebben. Meer dan voor mensen die het bekritiseren. In plaats van de boodschap te bekritiseren, zou je respect moeten hebben voor die persoon die met de kennis, de wijsheid, de openbaar die hij had, de principes heeft toegepast, daarmee aan de gang ging. Beter dan jou en je ongeloof. Amen. En wat je dus gewoon moet vaststellen, ik had laatst een goed bevriende trouwens, prediker ook, die zelf veel gedaan heeft op het gebied van genezing. Uiteindelijk werd hij zelf ziek. En hij genas niet bovennatuurlijk. Hij is medisch genezen, maar niet bovennatuurlijk. Uiteindelijk had ik hem aan de telefoon. Hij zegt, ik weet niet precies waarom het niet gebeurd is. Hij zei, ik denk dat het aan mijn eigen ongeloof lag. Hij zei, maar het woord van God is waar en aan God ligt het niet. Nou, dat is een houding waar ik veel respect voor kan hebben. Dat is een houding waar ik respect voor kan hebben. Meer dan mensen die niet genezen volgens God gaan leggen of zeggen dat het woord niet waar is. Amen. Dus dat is zo belangrijk om te beseffen. Ook over mijn leven. Wat je ook ziet in mijn leven, het woord is waar. Amen. Jan Zijlstra was een genezingsprediker. Die is overleden aan corona. Het woord is waar. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. Gods woord is de waarheid. Amen. Dus dat zie je zo vaak. Mensen bouwen hun theologie op ervaring, op wat ze zien, in plaats van op het woord van God. Amen. Dus dat geldt voor altijd, voor iedere preker. Het woord van God is waar. Dus bijvoorbeeld, wij zijn nu bezig met een geloofproject om een schuldenvrij, een gebouw van meer dan 8 miljoen neer te zetten. En dat is een gigantische reis geweest. Daar hebben we ontzettend veel in geleerd. En elke stap tot nu toe hebben we schuldenvrij kunnen doen. Nou, stel je voor, waar ik niet vanuit ga, dat we het niet schuldenvrij kunnen afmaken, doet het niks af aan de beloftes van Gods woord dat je uitsluitend zou uitlenen en nooit hoeft te lenen. Dan heb ik iets misschien gemist. Heb ik er in principe nog niet gepakt. Of wat dan ook. Maar dat doet niks af aan het woord van God. Amen. Het woord is waar. Het woord is waar. En zelfs als het niet lukt, heeft het in ieder geval geprobeerd. En zijn we in ieder geval aan het gekomen. Amen. En nogmaals, ik geloof dat het zal lukken. Maar je ziet gewoon dat mensen altijd op zoek om een doctrine te bouwen op het leven van een ander. In plaats van op het woord. Dus dat is een gevaar. Mensen die het zelf nooit goed onderzocht hebben, met clichés, karikaturen aan de slag gaan, andere mensen daarin meenemen. En soms ook gewoon roven. Nummer 5. Wat is een ander risico of gevaar van de geloofsboodschap? Is leven in ontkenning in plaats van geloof. Leven in ontkenning in plaats van geloof. Valt ook in de categorie, ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de lepel hangt. Mensen die ontkennen. Nou, dit heeft heel veel schadelijke verhalen. He, iemand die de diagnose kreeg van de dokter, dat hij kanker had. En dat iemand zei van, nou, ik heb het niet, ik heb het niet, ik heb het niet. En uiteindelijk stierf. Hoeveel mensen hebben ooit een soort gerelateerd verhaal gehoord of meegemaakt hier? Gaan 10, 15 handen de lucht in. Nou, ten eerste heb ik al in die les behandeld, er zit een verschil tussen geloof en angst. Bij heel veel mensen is dat niet vanuit geloof, maar vanuit angst. He, dus een soort struisvogelpolitiek. Ik steek mijn kop in het zand, hoef ik er niet over na te denken. Maar leven in ontkenning. Dus dat is een voorbeeld. Ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. En die mensen gaan hartstikke dood. Waarom? Jezus zegt niet in Marcus 11, voorwaar. Ik zeg, als u doet alsof de berg er niet is en zegt dat de berg er niet is, zal die er niet zijn. Amen. Dus Jezus doet nooit alsof het. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, ja, ziekte is een leugen. Ziekte is een leugen. Nou, dan is Jezus geen genezer, maar een goochelaar. Dus ontkennen Ik sprak ooit een keer iemand en die vroeg aan iemand anders die ik ook kende van ja, hoe gaat het? Het gaat zo goed, werkelijk waar, fantastisch. Nou, ik wist toen, het is alleen als één grote bende, een puinhoop, een rotzooi. Maar gewoon vanuit het principe van geloof, nee, we doen alsof er niks aan de hand is en dan zal het allemaal wel goed zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel leert, amen. Dus Jezus leert niet om bergen te ontkennen, hij leert om bergen te verplaatsen. Dus je ontkent niet dat de duivel echt is. Mensen ziek zijn, arm zijn, zwak zijn of gebonden zijn. Maar de natuurlijke feiten kunnen veranderen door Gods waarheid. Amen. Gods waarheid. Dus geloof ontkent geen natuurlijke feiten. Geloof verandert de feiten. Die kunnen veranderen. Dus dat een ziekte je lichaam aanvalt is een feit. Het kan medisch aangetoond worden, kunnen ze zien op scans. Maar de waarheid is dat door zijn striemen je genezen bent. En die waarheid kan nu de feiten gaan veranderen. En dat maakt ook sommige dingen, daar denk ik over dat wetticisme. Sommige van die principes zijn waar. Alleen als het wettisch wordt toegepast zonder openbaring, daar gaat het fout. Dus de Bijbel zegt, we houden onze ogen dingen niet gericht op de dingen die we zien, maar op de dingen die we niet zien. En we wandelen door geloof, niet door wat we aanschouwen. En denk zelfs aan een Abraham, waar in Romeinen hoofdstuk 4 staat, hij lette niet op zijn eigen lichaam. Dus, of aan een Petrus, terwijl hij op water wandelde, niet op de golven en op de wind lette. Dus sommige van die principes, en dat is soms de paradox, dat ze aan de ene kant niet aan het ontkennen, aan de andere kant mensen die het in geloof hebben gepakt, letten niet op hun eigen lichaam, letten niet op de storm, maar dat is toch iets anders dan ontkennen. Alleen als dat inderdaad als iets wetmatisch wordt opgelegd, dan krijg je dat het verkeerd gepakt wordt. Dus je kan een getuigenis horen van iemand die alles negeerde wat de dokter zei, er niks mee deed, het dokterrapport verscheurde en totaal genas. Dat is prachtig. Dat is ook superkrachtig. Alleen als anderen dat gaan toepassen die niet hetzelfde geloof hebben, maar vanuit dat wetticisme of dat, weet je wel, dan gaat het de mist in. Dus dat is een beetje het ding. Geloof kan natuurlijke omstandigheden totaal negeren, maar het feit dat je alle natuurlijke omstandigheden negeert, betekent niet dat je geloof hebt. Net zoals je van melk boter maakt, maar van boter geen melk. Amen. Dus het principe kan je niet altijd omdraaien. Geloof kan roekeloos zijn. Maar het feit dat je roekeloos bent, betekent niet dat je geloof hebt. Als anderen je bezig zien, soms in geloof, de dingen die je doet, kunnen zeggen, ja, dat is echt roekeloos. Maar het betekent niet dat iedereen die roekeloos is, geloof heeft. Amen. Dus en dat maakt het soms ook lastig met die principes. En dan gaan we er mist in als het zonder openbaring wordt toegepast. Je past ze altijd toe vanuit persoonlijk geloof, vanuit persoonlijke openbaring. Dus ik krijg ontzettend vaak de vraag, ik heb een bepaalde ziekte, moet ik me laten behandelen door de artsen? Nou, die vraag krijg ik heel vaak. En mijn antwoord is altijd, het feit dat je die vraag stelt, zegt al een hele hoop. En dat bedoel ik helemaal niet veroordelend. Maar het feit dat het een vraag is, moet ik me wel of niet laten behandelen, zegt iets. Amen. Snap je wat ik bedoel? Dus dan zeg ik altijd, joh, pak alles aan om gezond te worden. Pak alles aan. Ook in lijn met jouw geloof om gezond te worden. Het feit dat je naar de arts gaat, betekent niet dat je geen geloof hebt voor je genezing. Ik zal meteen nog wel iets over zeggen, bij een andere valkuil. Het gaat niet alleen voor geloof, maar er is de hele charismatische beweging en Pinksterbeweging heel goed in. Alles vergeestelijke. Alles vergeestelijke. Dus als ik naar de arts ga, heb ik geen geloof. Als ik geloof heb, ga ik niet naar de arts. Mensen leven in een soort, die trekken het hele geestelijke natuurlijk uit elkaar, terwijl het één is. Dus we gaan van een seminar over financiën zondagmiddag. En een van de vragen die iemand stelde was, ik begon op een gegeven moment gewoon over een stuk rentmeesterschap, een plan maken. En een van de vragen die iemand stelde was, oh, ik dacht als ik een financieel plan maakte, dat ik in ongeloof leefde. Of dat ik niet op Gods voorziening zou vertrouwen. Nou, dan hebben mensen niet begrepen, want de Bijbel zegt, de plannen van een vlijtige leiden tot overvloed. De Bijbel spreekt ontzettend veel over plannen. God had een plan. God was niet op de zevende dag toevallig klaar. Dacht, kan ik toch nog rusten? God had een plan wat hij wanneer zou maken en dan wist hij wanneer hij klaar was. Amen. Het was niet toeval 7 dagen. God werkt altijd met een plan. God had al een plan om de wereld te redden voordat de wereld verloren was. Dat is een goed plan. Amen. Dus dan zie je dat mensen helemaal doorslaan in een van die dingen. En dat zie je soms ook hiermee gebeuren. Dus het feit dat iemand mij zo'n vraag stelt, weet ik waar je zit. Dat is niet veroordelen, dat is gewoon een constatering. Grijp alles aan wat in lijn met jouw geloof is om gezond te worden. En waar jouw openbaring van geloof zit en wat God tegen jou zegt. Dus je zal, ik in mijn onderwijs onderwijs ik bepaalde principes. Maar als mensen mij persoonlijke vragen beginnen te stellen. Zal ik altijd proberen weg te blijven van dingen op iemand leggen. Omdat ik weet dat ze het gaan toepassen vanuit een wet dat het niet werkt. Dus het heeft geen zin. Nummer 6. Oh, deze is ook leuk. Nummer 6 is mensen die niet met het ongeloof van anderen om kunnen gaan. Mensen die niet met het ongeloof van anderen om kunnen gaan. Nou, ik haalde net al even iets aan bij het wetticisme. Dat soms mensen, iedereen die geen geloof spreekt of die geen geloof heeft, voor hun wonder of waar ze mee bezig zijn, dat ze wegduwen uit hun leven. En niemand mag iets zeggen of praten over iets wat niet in lijn is met wat zij geloven. Maar ik snap wat mensen doen, wat ze zeggen, waar ze het vandaan halen. Alleen het probleem is, je geloof is zwak. Mij maakt het geen reet uit wat anderen zeggen, wat anderen doen, wat anderen geloven, want ik weet wat ik geloof. 9 van de 10 dingen die wij doen, niemand om ons heen gelooft erin. Iedereen zegt er iets van. Maar dat betekent niet dat je altijd al die mensen weg moet duwen. Ik geloof wat ik geloof en God zijn waarmaken van zijn woord, wat jij ook zegt. Als jij merkt dat die mensen je te veel beïnvloeden, zou het wijsheid kunnen zijn om een bepaalde afstand te nemen. Maar wat kan mij het schelen? Als een familielid zegt, geloof je dat nou echt? Of een kennis of de buurman? Ja, dat geloof ik echt. Ik niet. Prima. Ik wel. We gaan het zien. Amen. Nou, ik ga hier misschien wat opheldering over geven. Je ziet een paar verhalen, onder andere in Jairus. En jullie kennen het verhaal van Jairus in Marcus hoofdstuk 5. Waar Jezus komt om Jairus' dochtertje op te wekken. Dan staat in vers 39, heen naar binnen. En er waren al die mensen aan het huilen en het jammeren. En ze zegt, het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echt eruit. Dus deze mensen begonnen Jezus uit te lachen. En hij stuurde hen alle weg. Nam de vader van de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee. En ging het vertrek binnen waar het lag. Pakte de hand van het kind en zei, sta op. En het meisje stond op en het liep. Dus hier zie je Jezus, hij wordt uitgelachen. Mensen aan het huilen, hebben absoluut geen geloof voor het wonder. En ik weet niet waarom Jezus die mensen wegstuurde. Behalve dat ik het ook gruwelijk irritant zou vinden. Als mensen aan het lachen en aan het huilen zijn. En terwijl jij een wonder probeert te doen. Dus ik geloof niet dat het ongeloof van die mensen Jezus zou daar nog invloed dat hij het wonder niet kon doen. Ik dacht, weet je, als je er toch om zit te janken en je lacht maar uit, mag je het niet zien ook. Ik geloof niet dat het Jezus zodanig beïnvloedt dat hij het wonder niet kon doen. Snap je wat ik bedoel? Ik geloof wel, hij stuurde die mensen weg. Ik zou er ook geen zin in hebben. En als je nogmaals, als je merkt dat hij te veel beïnvloedt, en dat kan zo zijn, is het gewoon goed om afstand te nemen. Hetzelfde zien we in Handelingen 9, waar Petrus dat doet. Petrus stuurde allen naar buiten. Waarom? Ze waren allemaal aan het huilen. Knielde neer en bad. Hij keerde zich naar het lichaam. Zette Tabitha stap. Ze deed haar ogen open en ze ging overeind zitten. Dus hier zie je dat Petrus iedereen wegstuurde. Nou wil ik even een paar andere verhalen aanhalen. Wie heeft wel eens dit gehoord? En dit is grappig. In Marcus 7 en Marcus 8 heb je 2 verhalen van Jezus die iemand geneest. Maar dan leidt Jezus die persoon de stad uit en daar geneest hij hem. Ken je die verhalen? Hoeveel hebben wel eens gehoord dat Jezus dat deed vanwege het ongeloof in die stad? Steek je hand in de lucht. Oké, laten we nou die verhalen opzoeken. Gaan we zien wat er aan de hand is. Ik predikte dit in Zwitserland met een vertaler. En die vertaler, de voorganger, zegt, ik preek dat altijd, zegt hij. Uiteindelijk zag hij dat het niet zo was. Marcus 7. En daarom, je moet het woord altijd goed lezen, amen. Je moet het woord altijd goed lezen. Marcus 7, vanaf vers 31. Nou. En toen we weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem, die moeilijk sprak. En zij smeekte hem dat hij de hand op hem legde. Waarom? Om hem te aaien? Nee, om hem te genezen. Deze mensen hadden gewoon geloof. Ze smeekte Jezus om de hand op hem te leggen. En toch, Jezus nam hem uit de menigte, stak zijn vingers in zijn oren. En aangespuugd hebben, raakte hij zijn tong aan. Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei: wordt geopend. En meteen werden zijn oren geopend. En de hand van zijn, de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. Dus hier zie je, Jezus nam hem mee uit de menigte en Jezus genas hem. Maar hadden deze mensen ongeloof? Nee. Totaal niet. Eén bladzijde verder, Marcus hoofdstuk 8. In vers 22. Hij kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. Zie je? Hetzelfde. Dus deze mensen hadden geen ongeloof. Toen leidde hij de hand van de blinde, of toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuugd had en hand op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij het zag. Hij keek op en zei: ik zie mensen rondlopen als bomen. Daarna legde hij hem opnieuw op en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag alle heel duidelijk. Hij stuurde hem naar zijn huis en ga niet het dorp in. En zeg het tegen niemand in het dorp. Oké, even tot zover. Ik wil niet te diep op deze verhalen ingaan. Maar wat ik wel laat zien is, het heeft niet te maken met ongeloof. Zie je dat? Want ze smeekten hem om te genezen. Dus het lag niet aan ongeloof. Waarom deed Jezus het wel? In Marcus hoofdstuk 1 uit mijn hoofd lezen we. Ik denk dat uit mijn hoofd 1 vers 29 is. Of 49. 49, Marcus 1 vers 49. Dat gaat over genezing. Hiervoor heeft hij net mijn laatste man genezen. En dan staat er. Maar nadat hij weggegaan was, Jezus zei, vers 45. Ik heb er zelf 4 versen bij geschreven, maar die is ook niet voor. Grapje. Vers 44, eerst even vers 44. Hij zei tegen hem: denk erom dat u tegen niemand iets zegt. Maar ga heen, laat u zelf van de priester zien. Nou, vers 45. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken. Zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de eenzame plaatsen. Ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Waarom niet? Blijkbaar wilde Jezus nog die stad in. En als hij een wonder zou doen, dan kwamen zoveel mensen dat hij de stad gewoon niet meer in kwam. Dat is een uitleg hier in Marcus 1. Daarnaast weet ik niet waarom Jezus ze wegleidde, maar ik weet wel dat het niet met ongeloof te maken had. En ik weet dat het beide keren is een bijzondere manier waarop Jezus geneest. Met spuug, vingers in de oren, alles erop en eraan, modder. En dus wat de link precies is, weet ik niet. Ik denk dat het te maken heeft met dit vers, dat Jezus die stad nog in wilde en dat hij niet één grote heisa wilde. Maar het had in ieder geval niet te maken met ongeloof. Zie je dat? Dus je ziet ook verhalen waar Jezus te midden van ongeloof wonderen doet. Denk aan Lazarus, die je opwekt uit de dood. Die was langer overleden dan dochtertje van Jairus. Die was net overleden. Ja, Lazarus was 4 dagen dood. En iedereen stond te huilen. En niemand had er geloof voor. Maar Jezus wekte hem op uit de dood. Amen. In Lucas hoofdstuk 7 lees je over die vrouw die, als het goed zeg, de zoon of de dochtertje is overleden. De dode van Kain. En Jezus stopt die hele rouwstoet en die persoon wordt opgewekt. Terwijl niemand er geloof voor heeft. Dus Jezus deed ook gewoon wonderen, terwijl mensen om hem heen geen geloof hadden. Nou, in sommige gevallen stuurde hij wel mensen weg. Maar mijn punt is, het maakt niet zo heel veel uit wat anderen zeggen, als jij weet wat je gelooft en daar sterk in staat. Amen. Dus dit zorgt ook voor dat die hele krampachtige cultuur van, niemand mag iets zeggen. En als iemand iets negatiefs over je zegt, ben je vervloekt. Man, doe eens rustig. Amen. Sommige mensen zijn zo snel in paniek. Dat zegt dan eerder iets over waar je eigen geloof zit. En nogmaals, als het je heel erg beïnvloedt, kan je ervoor kiezen om die invloeden weg te doen uit je leven. Maar voor mij persoonlijk maakt mij niet zo heel veel uit wat mensen zeggen of geloven. Ik ga straks vragen beantwoorden aan het eind in één keer. Okay. Toen ik bijvoorbeeld een keer, ik had echt mezelf ernstig geblesseerd. Ik had superveel pijn. En mijn ouders, ik kon niet eens met een lepel optillen. Ademen deed gewoon al pijn. Dus mijn ouders zeiden, we moeten je naar het ziekenhuis brengen. Ik zei, ik wil niet naar het ziekenhuis. En ik zei, ik ga boven natuurlijk genezen. Dus ik kroop letterlijk naar mijn kamer toe. Ik woon er nog thuis. Nou, niemand anders in huis had geloof voor het wonder. Mensen zitten te wachten van, wachten wel tot hij wel naar het ziekenhuis wil. Maar ik genas op mijn kamer. Binnen een uur. En ik rende naar beneden. En mijn ouders vroegen, wat ga je doen? Ik zei, ik ga weer sporten. En ik heb heel vaak dat soort wonderen gehad. Of heel veel dingen die we doen. Toen we begonnen met het nieuwe pand. Weet je wel, van meerdere miljoenen. In geloof, schuldenvrij. Bijna niemand heeft daar geloof voor. Merk je om je heen. Iedereen vindt dat spannend. Maar het gaat om wat jij gelooft. Amen. God werkt met jouw geloof. Niet met het geloof van je buurman als het om jou gaat. Hij werkt met jouw geloof. Dus je hoeft daar niet heel paniekerig op te reageren. Toen we onze online bijbelschool alleen nog gratis gingen doen, konden mensen niet geloven. Heel veel dingen kunnen mensen niet geloven. Maar het punt is dit. Dat klinkt misschien wat grof, maar, of wat hard. Maar hoe harder mensen schreeuwen, vaak hoe minder geloof ze zelf hebben. En daarom proberen ze vaak iets te overschreeuwen. Dus waarschijnlijk zijn ze iets aan het overschreeuwen. Dus als het gaat om iemand anders zijn leven, als jij gebruikt je geloof voor een ander, kan het. Is het belangrijk dat die persoon geloof heeft? Want waar we zegt in Matthäus 13, vers 58, Jezus kon geen wonderen doen vanwege een ongeloof. Maar het ging niet over iets wat voor Jezus eigen leven was. Het ging daarover zieken genezen bij die mensen. Maar je wil niet weten hoe vaak wij in gemeentes komen die totaal niet in wonderen of geloven of het gewoon niet kennen. Maar God doet volop wonderen op grond van ons geloof. En je preekt het woord en de mensen die het pakken, die ontvangen het. Soms doe ik een oproep. Wie heeft er nog nooit een wonder gezien? En dan komt het hele ministerteam van die kerk komt vooraan staan om te kijken. En God doet er net zo makkelijk wonderen. Dus mijn punt is meer, je hoeft daar niet heel wettisch in te zijn van altijd iedereen wegsturen of wat dan ook. Ik vind het vaak eerder ongezond dan gezond. Nummer 7. Niet begrijpen dat geloof een groeiproces is. Is een van de dingen, een gevaar van de geloofsboodschap. Niet begrijpen dat geloof een groeiproces is. We hebben het gehad over geloof als een mosterdzaad, wat je zaait en wat groeit. Paulus schrijft naar de Thessalonicenzen dat er een geloof buitengewoon sterk groeit. In andere woorden, je geloof groeit. Amen. En soms is het goed om te weten, waar zit jouw eigen geloof wel of waar zit het niet? Dus soms als je voor iemand bijvoorbeeld in het ziekenhuis, een broeder of een zuster, is een goede vraag is altijd, joh, waarvoor sta je in geloof als ze gebed vragen? Sommige mensen zeggen, ja, dat ik vredig zal sterven. Dat kan. Of dat de arts me goed zal opereren, of wat dan ook. Nou, dan is dat waar hun geloof zit. Maar dat geldt ook voor je eigen leven. Sommige mensen horen de boodschap en ze denken dat ze automatisch geloof hebben en overal voor hebben. Je hebt mensen die proberen mensen uit de dood op te wekken. Ze zijn nog nooit zelf van hoofdpijn genezen. Dus dat groeit. Soms is het gewoon goed voor jezelf om te beseffen, oké, waar zit ik? Dus dat is heel vaak het verhaal. Echt waar. Als het bijvoorbeeld gaat, ja, we kennen iemand die had kanker, hebben we voor gebeden, die is niet genezen. Nou, los van, het gaat niet om hoeveel mensen er bidden. En al die dingen mee. Maar heel vaak, diegenen die bidden, hebben nog nooit een wonder gezien. Nog nooit van griep. Nog nooit een verstuikte enkel. Nog nooit iets anders. Ze proberen hier te starten. Dat lukt niet. En dan schrijven ze alles af. Als ik nu in een Formule 1-wagen ga zitten, komt het ding ook niet vooruit. Ik zou niet eens weten hoe je het ding moet starten. Laat staan hoe je moet rijden, hoe je een bocht moet maken. Ik heb wel eens een foto gezien van zo'n stuurman. Mijn stuur in mijn auto is gewoon rond, maar dat. Snap je? Je kan daar niet zomaar starten. Je kan niet zeggen van nou, ik ga meteen dat doen. En toch is dat wat mensen op het gebied van geloof doen, dan werkt het niet en dan schrijven ze de hele boodschap af. Hetzelfde voor financiën. Sommige mensen hebben nog nooit gewoon 100 euro door geloof ontvangen. En denken, ja, halleluja, God heeft me een visioen laten zien van een heel groot bouwtrein. En we gaan er een hotel bouwen voor christenen. En we hebben geloven God voor 50 miljoen. En nou, is nogal wat. Ja, God heeft me laten zien een stuk grond en geloof een ziekenhuis van 300 miljoen. Als je niet oppast, ben je de eerste patiënt die er ligt. Dus het is een groeiproces. Hoeveel kunnen getuigen dat het een groeiproces is? Amen. Dat je nu misschien wonderen ziet of dingen ziet gebeuren die je in het begin niet zag. Dat is gewoon hoe het werkt. Want geloof is een groeiproces. En dat kost iets. En dat is gewoon helemaal, dat is helemaal goed. Alleen dat is dus altijd een gevaar daarvan. Nummer 8. Ik denk dat we straks wel vragen plek hebben voor een paar vragen. Nummer 8, dit zei ik al, dit is überhaupt een gevaar in de hele charismatische of pinksterbeweging, of ook wel evangelisch. Misschien überhaupt onder christenen. Alles vergeestelijke. Alles vergeestelijke. Mensen denken dat ze de hele natuurlijke wereld totaal kunnen negeren. Maar de waarheid is, je bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jouw lichaam functioneert in de natuurlijke wereld. Jouw ziel functioneert in de natuurlijke wereld. Jouw geest functioneert in de geestelijke wereld. Jouw geest beïnvloedt je ziel, beïnvloedt je lichaam, dat klopt. Maar je hebt gewoon te maken met de natuurlijke wereld. Dus, christenen hebben de neiging om alles te vergeestelijken. Maar de geestelijke en de natuurlijke wereld, die lopen helemaal in elkaar over. Alles wat je doet in de natuurlijke beïnvloedt de geestelijke wereld. En alles wat je doet in het geestelijke beïnvloedt de natuurlijke wereld. Amen. Zal ik het nog een keer zeggen? Alles wat je doet, dingen die je doet in het natuurlijke, wat je zegt, wat je doet, beïnvloedt de geestelijke wereld. Hij heeft invloed op de geestelijke wereld. Maar ook de hele geestelijke wereld beïnvloedt de geestelijke wereld. Wij trekken dat uit elkaar, maar voor God is het één. Hebreeën 11, vers 2 zegt, het is nu door het geloof dat we zien dat deze zichtbare wereld niet uitstaande is uit wat zichtbaar is, maar wat het onzichtbaar is. De hele wereld is ontstaan uit het onzichtbare geestelijke wereld.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online bijbelschool via bijbelschool.tv.
3: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: En dat betekent dus dat voor veel dingen, als het gaat om bepaalde principes, het helemaal goed is om en de gewoon de natuurlijke principes goed te hebben en de geestelijke principes. Dus heel vaak bijvoorbeeld, we hebben een Kingdom Business School, dan komen christenen naar me toe van, ja, ik bid echt voor iemand die mijn bedrijfsplan wil financieren. En het liefst een christen. Ik zeg altijd, man, als je plan goed is, kan ik nog een satanist vinden die het wil financieren. Als jouw bedrijfsplan gewoon klopt, als je per se een christen nodig hebt om te financieren, klopt dat waarschijnlijk niet. Amen. Als je heel hard moet bidden voor iemand, man, je wil niet weten hoeveel mensen er zijn met geld die gewoon blij zijn als ze ergens hun geld in kunnen steken wat goed rendeert en wat gewoon een goed plan is en een wijs plan is. Ik hoor een paar mensen amen zeggen. Ik zie waar ze meteen aantekening maken wie dat zijn. Ik bid echt dat jij mijn plan financiert. Maar op een of andere manier trekken mensen dat helemaal uit elkaar. En soms is het ook gewoon bijna. Ik had laatst een gesprek met iemand. Die is een bedrijf. Hele lieve, geestelijke, ook geestelijk krachtige mensen. Maar het hele bedrijf ging niet goed. En ging over de kop, failliet. En die man die belde mij en ik zeg van, man, ik snap het niet. We geloven in God. En we geloven dat God voor ons zorgt. En we geloven in de zegen en al die dingen. En gewoon met een paar vragen kom ik gewoon achter, je hele bedrijfsplan klopt niet. Weet je wel, allerlei mensen in dienst nemen, maar nog geen omzet draaien. Niet kijken hoe groot is je afzetmarkt. Wat voor marges zit er tussen. Is dit überhaupt een winstgevende business wat je probeert op te zetten? En dan, soms klopt het hele plaatje klopt gewoon niet in het natuurlijk. Het is gewoon een no-go. En mensen zitten allemaal te bidden, maar dit klopt gewoon niet. En het maakt niet uit hoe God je wil zegenen, maar je plan klopt gewoon niet. Amen. En dan zie je dat mensen soms in één keer alle natuurlijke principes gewoon negeren. Die niet eens gewoon, man, heel Spreuken staat vol daarover. Over dat goede plannen maken, raadgevers hebben, al die dingen meer. De Bijbel heeft er allerlei dingen over te zeggen. Niet alleen bidden. Niet alleen de Heer is je Heer, jou ontbreekt niets. Er zijn meer principes in het woord van God. Amen. Dus dat zie je vaak als mensen dingen overgeestelijken. Nou, dat zie je ook gebeuren met mensen die altijd problemen hebben in hun leven. Ze hebben altijd van de ene kerk naar de andere kerk. Ruzie in hun gezin, ruzie met de dit. En dat is altijd weer dit. Ja, het is allemaal strijd, het is allemaal strijd, het is allemaal strijd. Nee! Laat mij niet zeggen, we niet zo anders. Ik wil zeggen, je bent gewoon een gigantische. Maar ik zeg altijd, als het altijd stinkt onder je neus, is het je eigen lip. Als het overal stinkt waar jij bent, ben je het zelf. Amen. En ze zeggen, ja, het is geestelijke strijd, de duivel. Lieve, de duivel heeft, je hebt de duivel niet eens nodig, man. Je kan het gewoon zelf, al die problemen. Zijn de demonen langslopen en denken, nee, die hoeven we niet te helpen, die doet het zelf al. Maar het is zo, mensen overschreeuwen dat hele ding soms met strijd en dit en dat. En echt aanval. Maar gewoon, ondertussen klopt er van alles niet. Dat geldt voor alles. Ook als het gaat over geloof voor je huwelijk. Ja, de belofte is van God voor je huwelijk. Maar het is ook handig als je een beetje goed kan communiceren en lief bent voor elkaar. Dat helpt ook. En als je niet met de buurvrouw in bed ligt. Amen. Ja, maar we komen die dingen tegen. Mensen in een bevrijdingsdienst. Ja, bid voor mij, ik heb een probleempje. Probleempje, als je doorvraagt, liggen ze met 20 andere vrouwen in bed. Dat is geen probleempje. Kun je beter slaan in plaats van bidden. Maar ja, leven onder nieuwe verbond, genade. Oh, oh, oh, oh. Kijk, maar je ziet dat, ik laat iemand zeggen, gewoon een prediker, genezingsprediker. Want je gelooft in goddelijke genezing en God geneest. Het maakt ook niet uit wat ik doe of eet. Of weet je, als ik alleen maar Coca-Cola drink en chips eten. Weet je, ik blijf boven natuurlijk gezond. Nee, je wordt zo ziek als een hond. Als je echt denkt dat het zo werkt, ga vanaf nu niet meer slapen. Niet meer drinken en niet meer eten. En we kijken hoe lang het goed gaat. Hetzelfde als... Die rare mensen heb je altijd. Ik zag een keer zo'n documentaire. Ik leef van de zon. Ja, 6 maanden later ben je dood. Maar mensen pakken dan een van die principes. En dan denk je dat ze het andere totaal kunnen negeren. Alles vergeestelijke. Dus let daarvoor op en zorg. Gewoon dat soms de natuurlijke kant van dingen... ook gewoon klopt. Nummer 9. God geloven voor dingen die niet in genade voorzien zijn. Of waar je geen autoriteit over hebt. Kijk, je moet eerst weten waar heeft God in voorzien. In andere woorden, waar heeft Christus allemaal de prijs voor betaald? Nou, dus je genezing, gewoon in algemeen de zegen, je verzoening. Al die dingen is allemaal in genade voorzien. En je kan je geloof gebruiken om die dingen te ontvangen. Maar er zijn ook dingen die misschien zelfs God wel wil voorzien. Waarvan je gewoon moet weten, is dat de wil van God voor jouw leven? Dus dan heb je het over de specifieke wil van God in plaats van de algemene wil van God. Dan moet je eerst uitvinden, is dit de wil van God voor mijn leven? Voordat je je geloof gebruikt om het te ontvangen. En inderdaad, heb je autoriteit over bepaalde dingen? Weet je, we hadden iemand ook, en mensen bedoelen het heel goed, maar die horen het onderwijs van de Faith School. Ja, ik wil dit gaan toepassen en ik ga mijn geloof gebruiken. Dat alle CO2-uitstoot op heel de wereld uit auto's stopt, zodat de boeren weer kunnen boeren en dit. Nou, dat is niet helemaal hoe het werkt. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Dat heeft niks te maken met wat God in genade voorzien heeft voor jouw leven. Het heeft niks te maken met waar jij autoriteit over hebt. Dus sowieso, begin, dat zeg ik altijd, maar begin met je eigen leven. Ook gewoon dat je, ga ik zo meteen nog wel iets meer over zeggen, maar heel veel mensen willen ook allemaal geloof toepassen voor mensen om hen heen. Maar heb zorg dat je vrucht hebt in je eigen leven. Amen, dat je het gewoon toepast in je eigen leven. En je moet autoriteitsgebieden begrijpen. Soms krijgen we mailtjes voor een spreekverzoek. In de naam van de Heer Jezus Christus gebied ik Tom bij ons te komen spreken. Nou, ik denk niet helemaal dat je christelijke autoriteit zo werkt. Weet je, dus, Soms ook kinderenwerk. Femke die parkeerde, wilde laatst bij ons huis parkeren. Alleen andere mensen hadden hun auto voor het huis gezet. Dus Matthew zei, wacht maar mama, ik bid wel even dat Jezus die auto weghaalt. Dus Sam die wil denken, oké, wat ga ik zeggen? Dus nou, die wil zeggen, nou ik denk niet dat het zo werkt. Maar met dat ze dat wil zeggen, komt er een andere auto in de straat. En Matthew zegt, zie je, daar is Jezus al. Maar goed, dat is niet helemaal hoe het werkt. Waar je autoriteit over hebt. Zelfs dat, weet je, sommige mensen die niet getrouwd zijn. Sommigen zijn zo loops als een hond. Die vallen op alles wat twee benen heeft. Maar goed. Zei ik dat hardop. Ik claim die persoon in Jezus' naam. Dat is niet hoe het werkt. Het zou handig zijn als hij ook verliefd wordt op jou. Maar als je je zo gedraagt. Je hebt geen autoriteit over iemand anders zijn leven te claimen. Dat is niet hoe je autoriteit werkt in de geest. Amen. Ik wil geen amen. Al die mensen hier zitten op Funky Fish. Ik claim die persoon in Jezus' naam. Ik heb gehoord dat dat een christelijke datesite is. Nou, zelfs Biliam wist waar hij wel en niet autoriteit over had. Hij werd ingehuurd om Israël te vervloeken. Hij zegt, ik kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Jezus bemoeide zich ook niet met heel veel dingen niet. Er was iemand die zei, Heer zegt dat mijn broer de erfenis moet verdelen. Moet delen met mij. In andere woorden, die broer had heel de erfenis gekregen. Nou, wij zouden zeggen, ja inderdaad, dat is ook niet goed van hem. En je moet het ook delen. En Jezus zegt, mens, wie heeft mij aangesteld tot rechter over erfenissen? Jezus hield zich daar gewoon helemaal buiten. Dus je moet je niet willen bemoeien met zaken waar je niet moet willen bemoeien. Of een autoriteit nemen waarover je geen autoriteit over hebt. Amen. Dus God werkt met autoriteitsgebieden. Je hebt ook bijvoorbeeld geen geloof over een andere kerk of een ander persoon of wat dan ook. En daarom zeg ik, begin het toe te passen voor je eigen leven. En dat is zo ontzettend krachtig. Dat jij getuigenissen krijgt over je eigen leven. Want je kan heel moeilijk verantwoordelijkheid nemen over iemand anders' leven. Amen. Nummer 10. En we hebben zo meteen ruimte nog voor een paar vragen. Dus als mensen vragen hebben. Ook via YouTube. Stel ze in de reacties. Als je op Facebook kijkt. Stel even je vraag via YouTube. In de live chat. Dan komt alles op één plek. Nummer 10 is mensen die geloof opleggen op anderen. Mensen die geloof leggen op anderen. Ze hebben het net al een beetje gehad over wetticisme, principes opleggen. Maar hoe komt geloof? Geloof komt door het horen van het woord. We hebben gezegd, geloof heeft te maken met openbaring. Mensen pakken het met hun geest. Dus je kan geloof niet opleggen op een ander. Je kan niet zeggen, jij moet geloof hebben. Iemand zegt, oké, ik heb geloof en dat heeft hij geloofd. Dat is niet hoe het werkt. Geloof komt door het horen. Je kan het niet dwingen, je kan het niet opleggen. Dus ik vind het zo'n mooie gelijkenis van de zaaier. De zaaier zaait het woord. Dus heel vaak ook met de seminar bijvoorbeeld over genezing. Krijg ik vraag, ja maar, ik heb een collega die en ik heb die dat. En hoe moet ik beginnen? De zaaier zaait het woord. Begin gewoon te zaaien. Zeker als het gelovigen zijn. Begin gewoon het woord van God te zaaien. Totdat een keer geloof produceert. Totdat een keer in goede grond landt. Want je kan niet zomaar dingen opleggen. Amen. Dus je moet mensen gewoon meenemen in het woord. En daarom is het zo belangrijk dat je die vrucht hebt in je eigen leven. Want dan heb je de autoriteit om er iets over te zeggen. En dan staan mensen open om van je te horen. Amen. Dus je moet mensen, ook niet alleen het principe, maar zeg gewoon wat de Bijbel zegt. Dat is altijd het sterkste. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt. En als je mensen uitlegt wat de Bijbel zegt, ben je gewoon het woord aan het zaaien. Dat is wat ze raken. Dus geloof pushen werkt niet. Je moet gewoon geloof hebben. Je moet het gewoon zo en zo doen. Je moet dit of dat doen. Geloof pushen werkt niet. Probeer mensen uit te leggen wat de Bijbel zegt. Dus daarom probeer ik altijd dingen met teksten te onderbouwen. Dus toevallig afgelopen zondag stuurde iemand van een andere bediening mij nog een berichtje over of ik iets financieel wilde sponsoren. En ik had door, man, dit is geen geloof, dit is gewoon bedelen. Dus ik zei, je moet je bediening uit geloof gaan bouwen. En dat je anders gaat functioneren. Ik zei, want de Bijbel zegt, ik deel gewoon wat tekst over, wat de Bijbel erover zegt, de getuigenissen, hoe wij het doen. En dan zei iemand, hoe doe je dat? Kan je me daarin meenemen? En heb je in één keer gelegenheid om te zaaien. Maar je kan niet zeggen, je moet gewoon geloof hebben voor je financiën, punt. Dat werkt niet. Want mensen hebben het misschien nog nooit gehoord, weten niet wat de Bijbel erover zegt, kennen geen getuigenis van mensen die zo werken. Dus je moet ergens iets zaaien. En probeer dus ook niet te veel verantwoordelijkheid te nemen over andere mensen. Weet je, ik maak me, het klinkt misschien wat bot, ik heb ook niet echt de herderlijke gave, maar niet echt. Ik maak me niet zo heel snel druk over andere mensen. En ik neem ook geen last van andere mensen op mijn nek. Als mensen bijvoorbeeld hulp willen hebben, en ik doe sowieso geen één op één dingen, maar ook toen ik jeugdleider was, mensen wilden pastoraat. En ik geloof niet in pastoraat, ik geloof in discipelschap. Maar als mensen wilden eten, ja, wat moet ik doen? En dan zeg ik gewoon, de Bijbel zegt dit en dat. Dus ga hier eens mee aan de gang. En er is geen tijd of nood voor een tweede gesprek als mensen het eerste niet gedaan hebben. En heel vaak doen mensen het eerste niet. Maar ze willen wel nog een keer praten, dat heeft helemaal geen zin. En als je niet oppast, pak je verantwoordelijkheid voor iemands leven. En, weet je, ben je heel erg heel bij betrokken. Terwijl die mensen moeten het zelf gaan doen. Heel veel mensen leunen, steunen, hangen constant op anderen. Daarom zeg ik altijd, ik ben je priester niet. Heel veel mensen, wil je voor me bidden? Wil je voor me bidden? Nou, er zijn Bijbelse dingen om naar iemand te bedienen. Als het gaat bijvoorbeeld om genezing of bevrijding. Maar ik hoef niet te bidden voor jouw wijsheid voor God. Jij moet wijsheid aan God vragen. En als we dat maar blijven doen en blijven, daarom doe ik heel veel van die dingen niet meer. Want als ik dat blijf doen, maak ik mensen afhankelijk van mij in plaats van God. Maar ik wil mensen koppelen aan God, aan de Heilige Geest, aan Jezus, aan het woord. Maar niet aan mij. Daar word je diep ongelukkig van. Sommige voorgangers denken dat ze de paus zijn. Alles moet via hun verlopen. Man, wees blij dat er niks via jou verloopt. Dan heb je sterke christenen. Amen. Dat je alleen het getuigenis hoort. Ik word zo blij van getuigenissen van mensen die, ik wil de boodschap toepassen, uit Jezus aanraken en thuis genezen. Die thuis opstaan uit de rolstoel, die thuis genezen van kanker. Man, dat vind ik geweldig. Vind ik nog mooier dan dat ze in de genezingsdienst genezen.

0: En dan komt Marjon naar je toe. En ondertussen kijk ik ook even op mijn telefoon. Of mijn vrouw nog heeft geappt waar ik blijf. Nee, grapje. Iemand vraagt, wat is geloof? Les 1 van de Faith School, daar kan je beginnen. Hier was een vraag.
1: Bij 6, bij punt 6, had je het over dat Jezus genas met ongeloof. Maar ja, als ik het goed heb gelezen, kon Jezus in zijn eigen dorp niet genezen.
0: Ja, goeie vraag. Kijk, wat ik daarmee bedoel is, Jezus genas in zoverre. Op grond van zijn eigen geloof genas Jezus wel eens mensen. Bijvoorbeeld in Bethesda, die man had geen geloof. Hij was er ook niet tegen, maar Jezus vroeg, wil je gezond worden? En die man wist niet eens wie Jezus was. Kijk, over het algemeen heb je geloof nodig, heb je instemming nodig. Tenzij het met je lukt om met jouw geloof iemand te genezen. Maar de voorbeelden die ik aanhaalde van ongeloof, een omgeving van ongeloof, bedoel ik met Lazarus en die dode in Kain. Dat was een omgeving van ongeloof. Ging eigenlijk ook niet over genezing, ging over het opwekken van een dood iemand. En Jezus wekt die persoon met zijn geloof op. Die dood heeft geen geloof. Maar en maakte dus Jezus niet uit dat de mensen daar omheen, ja, die hadden geen geloof voor het wonder. Maar Jezus deed op grond van zijn geloof het wonder. Ja?
1: Kon die dat niet?
0: Nee, kijk, uiteindelijk, ongeloof beperkt ook God, ook Jezus. En je ziet, als je het verhaal leest, ook in Matthäus, ze wilde het helemaal niet eens. Ze liet hem ook niet toe. Ze probeerde hem van de klif af te duwen. Dus ze hadden helemaal inderdaad geen geloof voor genezing. Dus Jezus met uitzondering gebruikte hij zijn eigen geloof. Maar over het algemeen was de lijn die Jezus sprak, dat mensen naar hem toe kwamen. En dan vroeg Jezus altijd van hun geloof. Meer vragen?
2: Je had het in het begin van de avond over dat God werkt volgens geestelijke wetten. En ik heb binnen mijn familie meerdere mensen die wonderen hebben gezien van God, terwijl er niet die wetten werden gevolgd. Dus er was niet direct iemand met geloof aanwezig voor een wonder, terwijl er toch een wonder gebeurde.
0: Ja.
2: Kun je daar iets over
0: vertellen? Wat voor voorbeelden van een wonder bedoel je?
2: Mijn vrouw die is genezen van een bloedziekte. Ja. Toen ze kind was, dat is al lang geleden. Haar vader is voorganger en ik heb veel discussies met haar vader. Want hij gelooft niet in de principes zoals ik ze van jou leer.
0: Nee.
2: En daar hebben we gewoon leuke gesprekken over. Alleen, kijk, zij is genezen van een bloedziekte. Maar er was niet iemand die dus echt geloof had dat op dat moment zou gebeuren.
0: Nee.
2: Maar er is wel voor gebeden en het is wel gebeurd.
0: Ja.
2: Dus dat is heel lastig om dan die principes die ik nu van jou leer, om echt dat geloof te laten groeien en te werken en
0: ja,
2: om dat over te brengen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Je zou bijna zeggen, ja, op geluk schiet je altijd wel eens raak. En misschien dat er iemand voor eraan bidden was die wel echt geloof had voor het wonder en autoriteit heeft genomen in de geest erover. Dus dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Je weet nooit wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Dus dat zou gewoon kunnen.
2: Jij zegt dus eigenlijk, er moet iemand zijn geweest die geloof had.
0: Ja, want daar werkt God mee. Ja. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus kijk, als je een oproep doet en meerdere mensen voor haar bidden. Ja, er zijn gewoon mensen. Of die tijdens het bidden gewoon echt de overtuiging krijgen van, oh, God geneest hen. Die gewoon in de geest echt wel geloof hebben ervoor. Hou je hand even. Ja.
3: Hoe blijf je uit het wetticisme?
0: Wetticisme.
3: Ja.
0: Ja. Kijk, heel veel van de principes die ik hoorde, ben ik gewoon persoonlijk gaan onderzoeken, waardoor je er openbaringen over krijgt. Dus altijd, als je principes hoort of dingen leert, ga het voor jezelf eigen maken. Ga hetzelfde tekst lezen als je persoonlijke openbaring wordt. En voor anderen is het gewoon makkelijk door het niet op anderen op te leggen. Je kan het wel uitleggen, maar je kan het niet opleggen. En of iemand het dus vervolgens gaat doen of niet, is helemaal aan hun. En daar moet je dus geen verantwoordelijkheid over nemen. Dus wel uitleggen, maar niet opleggen. Ja? Achterin is een vraag.

0: vraag. Even kijken of we...
1: Ik had een vraag, want in het boek Geloof voor het Onmogelijke beschrijf je heel mooi ook van dat stel dat je iets aangaat of je gelooft voor iets en het gebeurt niet, dat je daar dan dat je dat naar jezelf dan moet reflecteren van oké, dan is er iets met mijn geloof specifiek. Maar ik vraag me af van hoe zit het dan bijvoorbeeld als je een financieel project aangaat en je doet dat in geloof en gaandeweg kom je erachter van oké, er is toch nog iets met mijn geloof aan de hand. Maar je bent dan wel bepaalde juridische overeenkomsten en dergelijke aangegaan, want daar heb je natuurlijk ook mee te maken.
0: Mm-hmm.
1: Wat doe je dan in zo'n situatie?
0: Ja, kijk, zodra dingen zakelijk, financieel, dan heb je nooit alleen te maken met het geestelijke. Want je zit ook gewoon in het aardse systeem. Dus je kan inderdaad niet zeggen van, ik negeer dat helemaal. Ik ga puur op geloof. Dus dan is daar ergens al iets misgegaan van, hè, eigenlijk, als het gaat om een zakelijke en juridische, je gaat bepaalde contracten en verbindingen aan. Van ja, klopt het model erachter? Klopt wat je wil doen? En of is dat eigenlijk inderdaad vaak, is het geloof of is het een soort wishful thinking? Dat is wel een vraag. Dus als het daarom gaat, om zakelijke dingen, zorg je altijd dat beide kanten kloppen. En wil je niet in een van de twee uitschieters terechtkomen. En als je er al in zit, je zegt nou, ik zit al in een constructie, ik dacht dat het goed ging, maar het ging niet goed. Is aan de ene kant is geloof nog steeds van oké, dan ga je God bidden voor wijsheid en een oplossing. Maar dan zal je ook die natuurlijke kant aan moeten pakken. Van klopt het bedrijfsmodel wel? Of waar gaat het nou precies mis? Of wat hebben we wel nodig aan financiering om dit rendabel te maken? En kan dat met de mensen die we nu hebben bijvoorbeeld? Dus dan moet je het alsnog met beide kanten aan de gang gaan. Ja?
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Well, thank you so much for joining us today. We love you.
5: Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
6: En dat is juist de kracht van mijn geloof.
4: God will do incredible things in your life.
7: Verlang je ook naar vrijheid? Ik denk dat dat iets is waar iedereen wel naar op zoek is. En Bobby Schuller gaat erover spreken. Het verlangen naar vrijheid en hoe je dat invulling in je leven kan geven. We hebben natuurlijk veel muziek in Shepherd Grove. Onder andere het lied Blessed. Dat gaat over de zaligsprekingen. En het mooie This is a Day. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Dat is ook deze dag. En dus van harte welkom bij Hour of Power. En ik heb twee bijzondere gasten aan tafel. Het is eigenlijk de levensgeschiedenis van heel veel gezinnen die door een gezinsdrama in de problemen komen. Emmeline Bakhuis, je bent arts. Je hebt je zoon Topias meegenomen, aanstaand criminoloog. Door welke pijn ben jij gegaan als nu alleenstaande moeder?
8: Hele diepe pijn. Pijn van het loslaten van dromen. Pijn van het alleen verder moeten met drie kinderen, hele jonge kinderen. Pijn met een maatschappij die dat moeilijk vindt om daarmee om te gaan.
7: Ja, het is onthutsend hoeveel alleenstaande gezinnen er zijn.
8: Er zijn 600.000 alleenstaande oudergezinnen.
7: Dat is een kwart van...
8: Dat is een kwart van alle gezinnen. En dat betekent dat er 750.000 jongeren opgroeien in een gezin met één ouder.
7: En dat ben jij, Tobias. Je gaat erover vertellen. Hartelijk welkom bij Ouder of Ouder.

0: prachtige lied. Come to me. Wat een indrukwekkende woorden. En tegenover zit een huisarts met haar zoon, Tobias en Emmeline. Je bent huisarts in Pijnakker. Hoeveel keer per dag schrijf je paracetamol voor?
1: Als het aan Nederland ligt, denk ik continu. Ik zou aandelen hebben moeten kopen.
0: Heb je ze zelf veel ingenomen toen je het moeilijk had?
1: Nee, niet veel, want het was een ander soort pijn.
0: Ja, wat was die pijn?
1: Waar paracetamol niet voor helpt.
0: Wat was die pijn?
1: De pijn van het los moeten laten van de droom die je hebt. Van het idee van, ik trouw ten overstaan van God. En we gaan dit samen doen. En dan toch kom je er alleen voor te staan met 3 hele jonge kinderen. Ze waren 1, 2 en 3. En dan moet je alleen verder. En dat doet pijn. De pijn is bijna niet te beschrijven.
0: Probeer het eens.
1: Je hebt een ideaal plaatje. Je trouwt niet om alleen verder te gaan. Dus je verwacht dat je het samen oppakt. Ik kwam er alleen voor te staan, ook financieel alleen voor te staan. En ik liep tegen een enorme muur aan binnen de medische wereld, binnen de juridische wereld. Ik ben huisarts, dus mijn advocaat zei, nou, jij kan best voor jezelf zorgen. Maar er waren ook 3 kleine kinderen. En dan ben je heel, heel erg alleen.
0: Ja, je trouwde gelukkig. Ja. Je man die je als schuilnaam Daan geeft, die veranderde opeens. Wat gebeurde er in zijn leven?
1: Hij kon eigenlijk de drukte van het gezin niet aan. Dat hebben we niet van tevoren geweten. Het heeft niemand geweten. En hij heeft uiteindelijk een burn-out gekregen, waarbij hij veel dreigde zichzelf wat aan te doen of om eruit te stappen en ons mee te nemen. Dat is een bestek van 3 jaar, dat het heel intens was.
0: Maar dat is heftig als u zegt, ik stap uit het leven en ik neem jullie ook mee.
1: Ook niet iets waar je mee te koop loopt. Nee. Je gaat niet naar de buurvrouw op de koffie zeggen van, nou ja, hij heeft weer aan het spoor gestaan. Ja. Dus dat hou je voor jezelf. En je probeert te roeien met de riemen die je hebt, met de hele kleine kinderen, allemaal nog in de luiers. Waarbij iedereen zei van, ja, wij gaan niet op die kinderen passen, want dat zijn er 3. Daarbij waren we net terug geëmigreerd uit Engeland. Dus ik had ook niet een heel goed netwerk. Dus dat was heel erg eenzaam.
0: Ja. Je noemde net die indrukwekkende cijfers van Nederland. Kun je ze nog een keer?
1: Er zijn 600.000 gezinnen waar maar 1 ouder is. Dat betekent, dat is ongeveer 1/4 van alle gezinnen. En dat betekent dat 750.000 jongeren tussen de 0 en 20 opgroeien in een gezin waar maar 1 ouder is.
0: Ja. Jij groeit op, Tobias, al heel lang in een gezin met 1 ouder. Je moeder, je bent de oudste. Zie je vader nog wel eens?
2: Nee, die zie ik niet meer tegenwoordig. Dat contact is 10 jaar geleden volgens mij verbroken.
0: Ja. Nu. Vind je het erg?
2: In het begin had ik er heel veel moeite mee. Ja. Vooral zeg maar als puber wordende dan zonder vader op te groeien is wel heel erg moeilijk.
0: Doet hij zijn best om jou te bereiken of?
2: Niet heel erg of zo. Nee. Hij heeft het geprobeerd, alleen dat is toch weer spaak gelopen.
0: Ja. Vind je het moeilijk?
2: Jawel, af en toe wel heel erg.
0: Ja. Ja. Ach. Nou ja, je ziet de ontroering bij je zoon. En hoeveel van die kinderen zullen die emotie ook ervaren?
1: Ja, en dat is ook het hele eenzame. Je kan een heleboel voor je kinderen oplossen. Je kan pleisters plakken, je kan ze begeleiden met de keuze van school, met de keuze van muziek. Maar dat stukje, dat gemis wat zij ervaren, dat kun je nooit compenseren. En dat zul je dus ook moeten accepteren als alleenstaande ouder, dat dat hun verdriet is. Dat is hun weg die zij moeten gaan. En dan kan je alleen maar bidden en hopen dat zij kracht krijgen om daar een goede weg mee te vinden.
0: Wat was je gebed voor je kinderen? Is je gebed?
1: Dat ze zich gedragen mogen voelen. En dat het goed is. En dat hij niet loslaat wat hij begonnen is. Dus hij is met ons begonnen. En dat ik alleen maar gebleven was niet mijn keuze. Deze kinderen zijn mij toevertrouwd. Daar heb ik zelf niks voor gedaan. Die zijn mij toevertrouwd. En dat wil ik ook graag tot een goed eind brengen. Dus die staan op 1. Dat is ook de reden dat ik altijd om de kinderen heen heb gewerkt. Wat heel ingewikkeld is, want daar is Nederland totaal niet op ingesteld. Besef wat er niet is. Dat als je het alleen moet doen, dat het dan heel complex kan zijn. Dat als een kind ziek wordt, dat je niet zomaar zorgverlof op kan nemen, want dan heb je geen inkomen. Dus er zijn heel veel, zeg maar, dingen waar niet over gepraat wordt, wat wel op je pad komt en waar je maar een weg mee moet vinden.
0: Je man is gewoon weggegaan op een dag. Heeft jou achtergelaten met je kinderen. Raakte je niet verbitterd?
1: Ik ben huisarts. Dus ik heb altijd gezegd, het is deel van zijn ziekteproces. Ik denk in gezond en ziek. En ik heb hem dus nooit. Ik ben nooit verbitterd geraakt. Ik vind het verdrietig dat hij zijn verantwoordelijkheid naar zijn kinderen niet genomen heeft. Maar verbitterd ben ik niet. Ik ben een ontzettend rijk mens met 3 prachtige kinderen. Dat, ja. En elk leven kent nou eenmaal obstakels en verdriet en het los moeten laten. Ja, dit is mijn weg.
0: Ja. Beschrijf die weg eens van je moeder, Tobias. Hoe maak je haar mee?
2: Als een heel erg bezig bij. Ze is echt, ze wil alles voor iedereen doen. En dat heeft ze waarschijnlijk ook meegekregen in de jaren dat ze dat dan echt alleen moest doen met 3 kleine kinderen. Druk, druk, druk.
0: Ja.
2: Altijd heel lief. Ik kan altijd dingen bij haar kwijt. Dus van, altijd heel zorgzaam. Ze kijkt om naar de ander om zich heen. En gewoon als zij het zwaar heeft, af en toe ook gewoon even luisterend oor zijn. Dat is, ja, kan ook echt helpen.
0: Ja. Trots op je kinderen?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Want zoals Tobias hier zit, ik ken heel veel kinderen van gescheiden ouders die een enorme pijn met zich meedragen. Die tussen 2 ouders laveren. Heel veel pijn en heel veel verdriet. Jij hebt je daarin verdiept. Hoe diep is dat?
1: Ja, die pijn is natuurlijk gigantisch. Kijk, ik kom uit een situatie waar ik bijna mazzel heb gehad. Dat de vader heeft gezegd 10 jaar geleden, ik kan het niet meer. Dus toen stond ik er alleen voor. En het echt helemaal alleen doen heeft dus ook zijn voordelen. Want die pijn die kun je zelf behappen. Het feit dat kinderen van hot naar her gesleept worden en dat er ruzie gemaakt wordt, is heel schadelijk voor die kinderen. Ik heb mijn kinderen altijd voorgehouden dat ze uit liefde geboren zijn. Ik heb nooit met 1 woord kwaad over hun vader gesproken. Wel over dat hij ziek geweest is en dat hij het niet kon. Maar ik heb hem altijd hoog gehouden en met reden. We zijn natuurlijk niet voor niks getrouwd. Het kan niet zo zijn dat je trouwt en dat je daarna elkaar de grond inboort. Je hebt samen kinderen gekregen. En ik zeg altijd, als hij een ander soort ziekte had gekregen, dan had ik hem ook hoog gehouden. Dus
0: jij bent naast huisarts ook coach.
1: Ja.
0: Jij coacht ook alleenstaande ouders.
1: Ja.
0: Wat kom je het meeste tegen?
1: Eenzaamheid.
0: Ja?
1: Ja, eenzaamheid en frustratie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat zeg je dan?
1: Hou vol. En ook kijk goed naar jezelf. Neem goed tijd voor jezelf. Want dat is wat vaak mist. Van de tijd voor jezelf om het je te gunnen. Want alles draait om dat gezin. En je staat 's ochtends vroeg op, het gezin, je werk. Ik heb nooit alimentatie gekregen. Er zijn heel veel ouders die geen alimentatie krijgen. Die regelgeving is steeds meer beperkt geraakt. Want iedereen moet kunnen werken. Maar dat is best een opgave.
0: Ja.
1: Dus als mensen bij me komen, gaan we eerst eens bespreken van, joh, wat is er met je gebeurd en hoe sta je erin? Hoe kun je accepteren dat pijn en verdriet horen bij jouw weg, jouw leven, en dat die pijn en verdriet jou gaan vormen tot wie jij mag zijn? Want niks gebeurt zonder reden.
0: Hoe verbind je dat met het geloof? Met Jezus die ook pijn heeft geleden? Met de Bijbel die vol staat van verhalen van mensen met pijn?
1: Ja, daar haal je natuurlijk kracht uit. Het is dus door de eeuwen heen. Dus er is niks nieuws. Dus jouw pijn is niet uniek. En dat is ook waarom ik nu een platform ben begonnen. De Happy Mappa Company, dat is eigenlijk voortgekomen uit het boek. Ik bedacht, mensen hebben, als je alleen blijft, dan zit je in diepe rouw. En dan weet je niet zo goed waar je allemaal recht op hebt en wat je moet doen. Dus ik heb een platform opgericht, een non-profit platform, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We gaan waarschijnlijk koffieochtenden organiseren. Maar op die website, happymappa.com, kun je dus vinden, waar heb ik recht op? Bijvoorbeeld kinderen onder de 12 mogen gratis met het OV. Wist ik niet, was handig geweest. Dus er staan allemaal informatie wat ik bij elkaar verzameld heb voor alleenstaande ouders, dat alles bij elkaar zit. Wat moet ik bijvoorbeeld regelen bij de notaris, mocht ik wegkomen vallen? En daar kan je doorklikken. Waar heb ik als alleenstaande ouder recht op? Welke extra financiën kunnen er komen? Is een platform om elkaar te bemoedigen. Om mensen bij elkaar te brengen. Want iedereen denkt dat hij het alleen doet. Maar je doet het niet alleen. Allereerst mag je vertrouwen dat je gedragen wordt. Maar je mag ook elkaar opzoeken.
0: En word je dan gedragen?
1: Nou, dat is, het werkt als hetzelfde. Dat een fles cola, daar blijft altijd wat in zitten. Dus als je denkt dat je op het laagste punt bent van dat je het echt niet meer kan, dan is er toch nog wat. En dat kleine beetje cola, dat is de kracht van boven.
0: Zo heb ik het al nooit gehoord.
1: Dat zit er dus altijd nog in.
0: Dat is wel een grappenmaker, hè, je moeder?
2: Ja, die is het altijd vol grappen, ja.
0: Dus als jij pijn hebt, zeg zo, ik neem maar een paracetamolletje, Tobias.
2: Zeker.
0: Tobias, jij groeit op in een gebroken gezin met je twee zussen. Jij knokt er ook voor om wat van het leven te maken. Heel veel lui van jouw leeftijd zeggen van, ja, ik heb nog zoveel pijn en verdriet, ik kom niet verder. Hoe knok jij je eruit?
2: Ik ben gewoon heel hard aan het werk gegaan. Dat ik ben gewoon op mijn schoolwerk gaan storten en lekker mijn sociale leven opgepakt. Ja, met dus de hulp van mijn zusjes en mijn moeder, die me altijd steunen als ik het moeilijk heb. En me ook motiveren om de beste versie van mezelf te worden.
0: Dat vind ik een mooie, de beste versie van jezelf. Ben je gelovig?
2: Ik ben gelovig, ja.
0: Dus wie is God als vader voor je? Kun je daar een beeld bij vormen? Of is dat moeilijk?
2: Nou, God als vader is voor mij iemand die me steunt als ik het nodig heb. Die een luisterend oor is als ik even in het prut zit, laat ik zo zeggen. En die toch, ja, me helpt door de dagen heen te komen. Ja, dus me heel erg steunt.
0: Ja. Je studeert criminologie. Dus straks ga je onderzoeken doen waarom mensen zich gedragen zoals ze gedragen.
2: Klopt.
0: Lijkt me heel spannend. Ik ga naar jou. Je hebt twee boeken geschreven. Ja. Die heb je onder een pseudoniem geschreven.
1: Ja. Het eerste boek ben ik begonnen toen het heel erg misging.
0: De geur van witte freesia's.
1: Ja. Freesia's waren mijn trouwboeket.
0: Oh ja.
1: En de rechercheur in de tijd, er zijn de politie erbij betrokken geweest, die zei, wil je iets voor me opschrijven wat er allemaal gebeurd is? En toen ben ik begonnen met schrijven. En toen merkte ik dat, naarmate ik dat steeds meer deed, dat het heel erg hielp om dingen een plek te geven. En ook om bijvoorbeeld, er staan in het boek quotes uit onze trouwliturgie. Om daar een weg mee te vinden. Dus ik ben gaan schrijven. Ik heb daar uiteindelijk 12 jaar over gedaan. En ik heb het onder een pseudoniem geschreven, omdat ik zoiets had van, nou, ik wil, we zijn in liefde getrouwd, we hebben de kinderen in liefde gekregen. Ik wil mijn verhaal vertellen, maar ik wil niemand daarmee kwetsen. Ik wil niet dat de vader van mijn kinderen of mijn kinderen daar uiteindelijk problemen mee krijgen. Ja. Want dat is het niet waard.
0: Mooie recensie uit de Telegraaf. Het leest als een thriller, een boek dat je bijblijft, onder je huid gaat zitten. Verplichte literatuur voor iedereen die niet alleen het levensverhaal van een ander wil lezen, maar ook bereid is naar zichzelf te kijken.
1: Ja.
0: Mooi verwoord.
1: Ja. Ja, en daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel bewust gekeken van, het moet niet een verhaal worden van, ja, en hij dit en hij dat. Nee, maar wat was mijn aandeel nou in dat geheel?
0: Ja, mooi hoor. Je bent bezig weer een boek te schrijven, maar dit is het boek wat net verschenen is, Met Liefde. 3 kinderen, 1 moeder, onze weg naar hoop en herstel. Dat vind ik heel mooi. Wat wil je vanuit dat perspectief meegeven?
1: Er is hoop. Ook als je in de allerdiepste put zit, dan mag je weten dat er iemand is die bij jou is en die met je meegaat. En zoek elkaar op. Het herstel vindt plaats ook door de mensen om de alleenstaande ouders heen. Dus als je iemand in je omgeving hebt die alleen ervoor staat, vraag eens of je misschien een maaltijd kan koken. Of breng de vuilniszakken eens weg. En misschien moet je dat 2 keer vragen.
0: Ja.
1: Maar dan is het toch fijn,
0: ja,
1: als de mensen in je omgeving in ieder geval er oog voor hebben, dat het niet zo simpel is als dat het lijkt.
0: Ja. Ben je een sterke vrouw geworden door het huwelijksdrama, of was je dat altijd al?
1: Ik denk dat ik dat wel was al, maar dat het wel versterkt is. Ja, je zal wel moeten.
0: Ja, wat is je favoriete Bijbeltekst?
1: Psalm 139. Hij kent mij van begin tot eind. Hij weet waarom ik dingen doe.
0: Ja, hij weet van mijn zitten en mijn staan.
1: Ja.
0: Ja. Ervaar je dat ook elke dag zo?
1: Dat ervaar ik elke dag. Bij het opstaan en bij het naar bed gaan. En ik mag erop vertrouwen dat het goed is. Dat hij een plan met mij heeft. Ja, maar, en dat dat plan misschien niet is wat ik in mijn hoofd heb. Ja, dat is mijn probleem.
0: Ja. Wat is je droom?
1: Mijn droom is dat mijn kinderen mogen uitgroeien tot liefdevolle, zorgzame mensen en evenwichtige volwassenen. Met een rotsvast vertrouwen de toekomst mogen ingaan.
0: En dat je een gelukkige oma gaat worden?
1: Absoluut.
0: Tobias?
1: Hint, hint,
2: hint. Hint, hint. Oh, zo.
0: Ja, daar ben ik nu nog niet aan toe, denk ik.
2: Nee.
0: Goed. Heel fijn dat jullie hier waren. Dank je wel voor het delen van de verhaal. Want het is niet makkelijk. Tobias, sterkte met je studie. En jij met je huisartsenpraktijk, met je coach en met je boekschrijven. En druk, druk, druk, zoals je zoon zei. En ik laat jullie niet met lege handen naar huis gaan. En ik geef je graag dit geschenk. Je bent een trouwe kijker van Hour of Power. Je hebt een tante hè, van 99 die altijd naar Hour.
1: Die kijkt altijd. Ja. Iedere zondag kijkt ze. Wat prachtig, Jan.
0: Ja, hè?
1: Ja, heel mooi. Dankjewel.
0: Tobias, voor jou heb ik helaas niks.
2: Nou, wat jammer.
0: Ja. Oh, nee hoor, het zou toch erg zijn. Kijk eens, kun je wat hierop staat?
2: Blessed.
0: Vind je het leuk?
2: Ik vind hem erg mooi.
0: Nou, doe hem op, zou ik zeggen.

0: Ik ben Joram Kaat, presentator bij de EO. En ik ben ontzettend blij met een programma als Hour of Power, omdat we niet genoeg echte, mooie, inspirerende gesprekken over het geloof kunnen voeren.
1: Ik ben Tinette de Jonge Ruitenbeek, burgemeester van de gemeente Nijkerk. En ik vind het mooi dat je als burgemeester vaak net even wat glans mag brengen op de plekken waar je komt. En dat zie ik ook terug in Hour of Power. Je ziet dat het mensen net wat glans of wat extra kracht geeft op het moment dat dat nodig is.
2: Mijn naam is Pauline Kalmes en ik ben de oprichter van Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. En ik ben blij dat Hour of Power aandacht geeft aan de mentale gezondheidsproblemen van jongeren. Omdat het ontzettend belangrijk is om juist hun de steun te geven die ze nodig hebben.
3: Een prachtige preek van Bobby over verlangen naar vrijheid en hoe je dat kunt vinden en hoe God je daarbij kan helpen. Bedankt voor het kijken en ik hoop tot volgende week.
4: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
5: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken? En groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Welcome to One Gospel, bringing you the full truth of God's Word, clearly explained. Together with our host, Johan Tewet, we'll unpack Scripture to understand what's written and grow as a disciple of Christ. Ready to take notes? Let's open the Bible.
8: Hi there, and welcome to today's episode of One Gospel. I am your host, Johan Tewet, and as always, I'm excited to share the Word of God with you. Man, I can't help myself, amen, because it's always amazing to share the Word of God because it builds me up, and I'm sure and I pray that it will build you up as well. So I've started this mini-series. I didn't even realize that it would become a mini-series when I started it, but I started this mini-series about the theme of restoration. And I have been sharing, you know, on how, you know, God, you know, who was always the main center of my life became, it became more like what I could do for God instead of, you know, to be with God, you know. So always being busy with the things of God, talking about God, ministering for God, working for God and all those kind of things instead of spending time with God. And so I shared my testimony in the first episode. Really want to encourage you to go back there and, you know, and see if you can start at the beginning because it really will bless you. And I shared on how I was completely, empty after years of full time, full speed, nonstop ministry, going from this country to this country, this time zone to that time zone. Then I was sleeping in this bed, that bed, that bed, you know, all these different hotels and, you know, and just, you know, there was, it was such an imbalanced life, no rhythm. And so I lost my time, my precious time with God. I always started my day with God, you know, like for a few hours. And it became just like a prayer in the morning, you know, just say, good morning, Father, thank you for today. And just went full speed ahead for the kingdom. And so I gave so much of myself that I came to a point where I couldn't give anymore. I was empty. I didn't enjoy what I was doing anymore because there was not a relationship where I also could receive from God and be restored. The Bible says that we need to be found in Him, that we needed to be walking in Him, building up in Him and being rooted in Him, you know. And so when I'm not connected with Him, I cannot receive all those things. I cannot be rooted, you know, I cannot be built up in Him, you know. And so I really missed that. And even though the Holy Spirit carried me through all those phases, you know, and all those times that I, you know, was so struggling, and even though He was very faithful, and because God is, you know, faithful and His mercies are new every morning, amen, great is His faithfulness. And so You know, Evian carried me through. I know it was a very unhealthy situation. And so, you know, I came to a point where I just shouted out to God and said, help, you know, and God spoke this word, you know, restore, restoration. And it led me to, you know, a complete beautiful revelation that changed my life forever. And so I wrote a book about that. You know, that's the God of Restoration. You can get your physical copy, you know, online in the link below, but you can also download it for free if you want. And the physical copy is also for free. It's just the mailing cost that you have to pay. And so after that, I shared that how, you know, we all want to maybe want to be back in that first love and how we want to enter into that peace and that rest that Jesus has established for us. And so I said, before we can understand how we can be in that rest, we need to go back to the beginning to understand what happened, you know, and how God came to restore that, how Jesus came to restore that. And so I've been going back to the garden before the fall of man, before sin came into the world. And I started to share on how, you know, everything was perfect and complete and finished, you know, in the garden, and that God rested of all his work. But then that fall came, and after fall, everything was broken. You know, the unity with God, the oneness with God was broken, and God placed man outside of the garden so that he wouldn't eat of the tree of life and, you know, continue to stay in this, you know, miserable state for eternity. And so God, out of grace and love, he placed man outside of the garden to protect man. And so, you know, and then we saw that, you know, what it meant to live outside of the oneness with God, you know, because there was toil, you know, there was sweat, there was pain, sorrow, you know, curse, you know, and, you know, it wasn't easy, you know, without being in oneness with God. And so man came into a very deep, miserable state where he had a void in himself, and he tried to fill that void with anything that is in this world, but he couldn't fill this void. You know, 1 John 2:16 said that all that is in the world is the lust of the eyes and the lust of the flesh and the pride of life. It's not of God, and because it's not of God, it cannot fill that void. And so, you know, man tried to fill it, but he couldn't. And so, you know, he was even worse, because the void that came by God, and the only one that could fill that void was God. And so, you know, man also couldn't save himself. He couldn't deliver him from that miserable state that he was in. He couldn't redeem himself from his sin nature, not by the blood of animals, not by your own personal blood, because it's contaminated with sin. You know, it's not by the blood of any other person, because all have sinned and come short of the glory of God. So all of them are contaminated with sin. And so it was impossible, truly impossible, for man to be freed from the bondage and the slavery that man was in. And so God had to do something. He needed to send his only son. And he did. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes shall not perish, but have everlasting life. And so then God sent his son. Jesus laid down his glory, his deity. He gave himself at the cross. He went into death. He went into the grave, poured out his blood on the altar of the living God, paid the price, the ransom that needed to be paid for you and me to be free. And so now when we take Jesus, the way, the truth, and the life, he brings us back into the garden, back into the oneness and the unity with God, and there is restoration. Now I'm completed in Christ again. That means that there is nothing I have to do to be more complete than I already am in Christ Jesus. He is the one that restored me. He restored my spirit. He made me one with God again. And now God can be in me again. I can be in God again as it was before the fall. You know, another beautiful fact is that, you know, Father God, thank you for this message. And I pray that it will bless people in the name of Jesus. You know, before the fall, there was no law. And because there was no law, because there was no law, there also was no condemnation. And so when Jesus restored us and brought us back into the garden, he brought us back before the law. He brought us back before there was any condemnation. Because when there is no law, there is no trespass. And if there's no trespass, then there is no condemnation. Romans 8:1 says, therefore, there is now no more condemnation in Christ Jesus for those who not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Now I'm born from the Spirit, and now I'm back in the garden. The garden is in me, and I'm before the law. And so, you know, I have been freed from the law. I have been freed from slavery. I've been freed from everything that has tried to bind me and to make me a slave, you know, in this world. I'm free because Jesus paid the price for me. Man, that's a beautiful, beautiful, beautiful truth. And so, and it says here, you know, that God made me Jesus made me a new man. The verse that I was sharing before I ended the previous episode was in John 14:20. And now let's go there quickly. John 14, verse 20. And so here it says, at that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. The day that you receive me as your Lord and Savior, the day that you are born again, that day you will know that you are one with me and one with my Father again. So Jesus says in John 17, he says here in verse 22, he says, let me just go to verse 21. He says, that they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. I in them and you in me, that they be made perfect in one. And that the world may know that you have sent me and loved them as you have loved me. And so Jesus came to restore. He came to restore that which was lost. And that which was lost was the unity in the relationship, the oneness with God. And Jesus came to restore that. And then he says, I have given them the glory that you have given me. I've restored them and given them the glory that you have given me. I've got the same glory as Jesus, because that's what he says, you know, and the glory which you gave me, I have given them. Why? So that they may be one just as we are one. I in them and you in me and me in you, etc., etc., etc. So by taking Jesus, the way, the truth and the life, you know, I received his glory. I am now born of God. You know, and because of that, I can now enter into the garden, and the garden can enter into me. So let's see what it says in John 17, verse 20. And so what happened was that, you know, Jesus died, and then he was buried, and then he rose again on the third day, and then he appeared to his disciples. On that day, you will know that I'm in you and you in me and I'm in the Father and the Father is in me. On that day, John 14:20. And so here it says that Jesus appeared to them, stood in the midst, you know, verse 19, he says, peace be with you. And when he had said this, he showed them his hands, his side. And then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also sent you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. This is the same when God breathed the breath of life into the nostrils of the man that he made from dust. You know, Adam, the first man, he breathed the breath of life into his nostrils, so he became a living being. He became like God because God created him after his likeness, not from dust, but from the breath that he breathed into man, which is the Ruach HaKodesh. And so, you know, and now here it's the same, you know, he breathes on them and says to them, receive the Ruach HaKodesh. Receive the bread of God, receive the bread of life, receive, not the bread, the breath of life, and receive the Holy Spirit. And so now, you know, the Holy Spirit can be in you. And because the Holy Spirit now can be in you, because you are born again, that day you will understand, on that day you will understand that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. You are completely whole. You are completely restored. You are in this perfect oneness with God now, and you are finished. It is done. You know, it's like somebody's doing the dishes, you know, and you come when everything is already cleaned up and put in the cabinets, you know, and you say, hey, you need some help? No, thank you, it's finished, you know. Somebody's working on a house, you know, and the last nail goes into the wall, tuck, tuck, tuck, tuck, and somebody comes, hey, you need some help? No, man, it's finished, you know. It is finished. You and I are finished in Christ Jesus. We have been restored. We have become one with God again. And God can now be in us, because the Bible says in 1 Corinthians 6:19 that we are now a temple of the Holy Spirit. We have been bought at a price, and we are now a temple of the Holy Spirit who dwells in us, who we have received from God, and we are no longer our own, because I have been crucified and no longer I live, but it is Christ who now lives within me. And so I got this life of Christ in me. I believe it's Hebrews 11 that says that we are now crafted into this young olive tree, which is Christ. And so his life now dwells within me. It is he who is producing the fruits that I bear. It's him who produces his life within me. You know, the fruit of the Spirit, you know, is peace, love, joy, you know, and long-suffering, and, you know, and and all those words that I don't know in English out of my head, but I do know in Dutch. And so, but I have all these fruits that I have all these aspects of the fruit of the Spirit being produced in my life, because I got the life of Jesus. I've got the life of God within me. I've got the Spirit of God in me. I am restored. And now I can enter into this rest. He made me something that I was never before. Look what it says in Ephesians 4. Man, this is beautiful stuff. Look what it says in Ephesians 4. Thank you, Holy Spirit. Ephesians 4. You know, and he says in verse 12, no, not verse 12, in verse, let me see, like, where can I start to read this? Oh, I'm sorry, Ephesians 2, verse 14, I was wrong. Ephesians, not 4, but 2, verse 14. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, which was the law, having abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace, making restoration. So he himself is our peace. Peace means rest. Rest means restoration. It's restored. You know, if you restore, then you experience rest, and then you experience peace. Amen. And so you can turn that around. And so he make peace, and that he might reconcile, verse 16, that he might reconcile them both to God in one body through the cross, and thereby putting to death the enmity. The enmity was, you know, that we were sinners by nature. Therefore, we had a sin nature, and there was enmity, you know, between God and man, not because God wanted it, but God cannot have communion and unity with sin. Therefore, he couldn't be in man. And so there was something standing between God and man, which was sin. And Jesus came and finished that. And then there was also something else standing, you know, between the Jew and the Greek, which was the law. You know, and the law was also standing between us and God, because it was impossible for us to keep the law. We tried to keep the law. The law was never given to the Gentiles, but we tried to keep the law. And there are many Christians that try today, but please stop trying, because you will never make it. You know, those who want to be justified by the law have been fallen from grace, is what Paul says. So, you know, or whether it's grace or it's going to be the law, but you know, you have to decide. It cannot be mixed together, which a lot of people do. And so, but the law, you know, that also brought enmity, because, you know, it brought separation. You tried to be justified through the law, but you couldn't. And so, you know, that could never bring you back into the oneness with God. And, you know, and you try to be based on your own performance and your good works and your good deeds. You know, you tried to be one, but it couldn't, because of your sin nature, because of sin that separated you from God. But then Jesus came, and he himself is our peace. In himself, he made peace. In himself, he, you know, abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so that he created in himself one new man from the two. thus making peace, and that he might reconcile them both to God in one body. So I'm reconciled to God in Christ Jesus by the finished work at the cross, you know, and thereby he's putting death to the enmity. There is no more enmity. There is peace between me and God. And he came and preached peace to you who were far off and those who were near, talking about the Gentiles and the Jews. And so he came and he preached peace. And so now through him, we both have access by one spirit to the Father. So by taking Jesus, the way, the truth, and the life, now I'm back into this oneness with God. I have access through the Holy Spirit to be one with the Father. The Spirit of God is now within me, and I'm now in God, and therefore I have this one perfect oneness and unity. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if any man is in Christ Jesus, he is a new creation. Behold, all things have passed away, all things have become new. Now, what has passed away? You know, the law has been passed away. Your old man has been passed away. Sin nature has been passed away. Slavery has been passed away. Your bondage to the God of this world has been passed away. Passed away means it's dead. It's no longer there. It's no longer there. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. That means I'm dead. Romans 6 says that I've died with him and I've been buried with him. It's done. It's over. It's finished. I'm dead as dead can be. And no longer I live, but Christ lives in me. And because Christ lives in me, because it's his spirit that dwells in me, I can now freely enter into the Garden of Eden, going back to the beginning. I can enter into this rest where there is provision, where there is overflow, where there is abundance, where there is peace and restoration, where there is joy, you know, where everything is completely new. I can do that because I'm now in Christ and Christ is in me and we are hidden in God. And I can enter into the garden and the garden can now be in me and I can just eat freely from the tree of life, no problem whatsoever, because there is nothing standing between me and God to walk in this eternal life that he has given me in Christ Jesus. Man, that's powerful, powerful, powerful stuff. Powerful, powerful stuff. As soon as I step into Christ and I step into the life of Christ, you know, there is rest and there is restoration. Look what it says in Matthew 11:28. Matthew 11:28, we know these verses, you know, about come to me, all you are burdened and heavily laden. But I'm just want to read it for the accuracy because, you know, English is not my first language and I want to quote it right. And so Matthew 11:28, Jesus says, come to me, all you who labor and are heavy laden. Now, remember that there is toil in the world, you know, thorns and thistles in the sweat of your face. You shall eat of it. Curse is the ground of your namesake, for your sake. Talking about Adam, you know, and the curse, you know, and everything. But Jesus lifted that up. He says, come to me, all you who are labor and heavy laden, and I will give you rest. Rest means restoration. I will restore you. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. And you will find rest. You will find restoration. You will find peace for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So Jesus restored broken men. It didn't matter whether it was Jew or a Greek, a Gentile, you know, he made him one new man, a man in rest, a man in peace. A man that was restored to his original state. He was brought back into his original factory settings where he could be one with God. Man, that is so beautiful. You know, he made all new in himself and he made us complete in him. That's why he called out, you know, in John 19:30, he says, it is finished. It is finished. Finished means finished. So if you can say that to yourself, you say, I am finished. I am completed. I am restored. I am brand new. I am something that I was never before. I am a new man. I am a new creation. I am holy. I am pure. I am sanctified. I'm purified. I am blameless before him in love. I am righteous. I am everything that God says that I am because he's not a man that he can lie. I am back in the garden. Man, we can fully be rested in him because that is what it is. You know, we are completed. Now, there are many people say, yeah, brother, I know, I hear what you say, but you know, I've got so much struggles and I've got so much challenges in my life, you know, my circumstances and things like that, you know, and I've had so much, you know, anxiousness, anxiety, you know, because that comes because you are functioning outside of the garden instead of inside of the garden. You try to do it all yourself. You try to do it by your own efforts through your carnal man instead of doing it through the spirit where you can experience this supernatural rest and peace. We can enter into that rest because it is finished. It has been done. It's over. You can rest in the finished work. He brought us a new covenant with better promises. A promises where you don't need to do anything yourself to be who God says that you are. You only have to believe to receive to be back into the oneness with God. And of course, from that point of love and relationship, you want to do everything that, you know, you can imagine. You know, the criminal at the cross, the only thing he did was said to Jesus, think of me when you are in your kingdom. And he says, surely today you will be with me in paradise. The only thing he did, he said, think of me. You know, so it's not based on your performance or what you can do or what you can't do, you know, or anything like that. Jesus became everything we were so that we could be everything that he is. He became sin for us so that we could be the righteousness of God in Christ Jesus, 2 Corinthians 5:21. He became a curse so that you and I could be blessed, Galatians 3:13. He became poor so that you and I could be rich, 2 Corinthians 8:9. You know, he made us heirs of the promise, Galatians 3:29. He blessed us so that we could be a blessing, Genesis 12:2. And he bore our sicknesses and our diseases, Isaiah 53, verse 4 and 5. You know, 1 Peter 2:24. You know, Jesus, by his stripes, we were healed. You know, he became everything we were so that we could become everything that he is. And now I am back in the garden. I am finished. I am done. So why work so hard to get something that you already have? Why trying to be something that you already are? Why not just, you know, enter into this rest, enter into his promise, enter into the finished work of Jesus. And don't try to add all kinds of stuff yourself. You know, when God showed me this, you know, and I really want to, you know, encourage you to get that book, you know, God of Restoration. But when God showed me this, you know, I stepped into this rest. My relationship with God got completely restored. On his side, it was already good, but now it got restored on my side also, which is important because it takes two to tango. Amen. And so that got completely restored. I entered into his rest. I started to trust him. I started to, you know, believe him and focus only on him, drawing from him, you know, and just entering to this rest and all the provision, everything that he had provided through grace in Christ Jesus became yes and amen for me in a way that you cannot imagine. I do more now than I did before I said to God, help on the mountain. You know, before he spoke restore and restoration into my life, I did a lot, but I do more, much more. I thought I was going to do a lot less, you know, so I had more time with God. But instead of that, he showed me what it means to be in his rest, to be at the feet of Jesus, to be back in the garden and that the garden is in me, to be one with God again, what that actually means for my life. And now I do so much more for God, but I'm not tired. I'm not weary, heavenly, burdened and labored. I am not, because I came to my Father. I came to Jesus. I became Mary. And he says, I will give you rest for your soul. And now I'm more productive. I've got more joy. I'm back in my first love. I'm completely all over, you know, over heels, you know, in love with my Savior and my King Jesus. And I praise him and I thank him, you know, because he's so good and he has done so good in my life, you know. And I pray that for you also, that you get that revelation, that you understand that you are complete now, that it has been finished, that you are completely restored and that you are back in the garden before the fall. Everything is good. God looks at you and he says, it's good. And now he rests and you can rest in his work, in his finished work at the cross. Wow, man, that's powerful. I truly hope you were blessed by it, you know, and if you got any good testimony or comments, you know, please contact me in the link below. I'd love to hear from you and I'd love to see you again in a new episode of One Gospel. Bye-bye.
7: Thanks for tuning in to One Gospel. If this message encouraged you, be sure to share it with your friends so they can be blessed too. Want more teachings and tools to grow in your faith? Visit onegospel.com and subscribe to our newsletter today. Until next time on One Gospel, where the full truth of God's word is clearly explained.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
10: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
9: Dag lieve mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik weet niet in welke frequentie je de les hebt geluisterd. Of het wekelijks is, of dat het dagelijks is, of dat het maandelijks is, of dat het je eerste keer is. Maar hoe dan ook, je wordt enorm gewaardeerd. En ik hoop en bid dat ik je van dienst kan zijn door middel van deze lessen. Dat je er iets aan hebt, dat je er iets mee kunt, dat je ermee verder kunt. Dat je tools krijgt, instrumenten krijgt en handvatten krijgt om ja, gewoon te gaan wandelen in die volheid die God voor ons heeft. Dat is ook het doel van de hele One Basics. Ik moet even denken aan wat er staat in Efeze 4. Ik zal het er even bij pakken, zodat we accuraat zijn op hetgene wat we delen. Maar in Efeze 4, daar zegt Jezus dat hij sommigen gegeven heeft, vers 11, als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en als leraars. En dan zegt hij om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen, dat is niemand buitengesloten, komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, dat is heel belangrijk, altijd aan de waarheid houden, geen concessies doen, maar wel in liefde, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Weet je, al die gaven en talenten die gegeven zijn en de ene dit en de ander dat, het is om het lichaam, om de heilige toe te rusten. Het is om de ander tot dienst, ten dienste te zijn. En zodat we met z'n allen tot die volwassen man worden, tot we met z'n allen tot die eenheid komen, zodat we met z'n allen tot de kennis komen van de Zoon van God. Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn en heen en weer geslingerd zouden worden door allerlei dingen. Weet je, dit is het doel van deze One Basics, zodat jij een fundament krijgt en op dat fundament verder kunt gaan bouwen. Paulus zegt, weet je, ik heb als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd. En het fundament wat hij gelegd heeft is Christus die gekruisigd en weer opgestaan. Dat is het fundament wat hij gelegd heeft. Er is geen andere verlosser dan Christus Jezus, onze Heer. Halleluja. Hij heeft dat fundament gelegd, maar hij zegt hoe iedereen moet zelf zien hoe hij daarop bouwt. Maar het fundament is zo belangrijk. En One Basics zijn fundamentals. Het zijn de lessen zijn de fundamenten die belangrijk zijn om gelegd te worden als jij een kind wordt van God. En hoe je dan verder op die fundamenten gaat bouwen, daar moet je zelf naar kijken. De ene doet het met goud en zilver en de andere doet het met hout en stro. Maar iedereen moet straks zelf bij God komen en aangeven hoe die verder heeft gebouwd op dat fundament. Maar er kan maar één fundament gelegd worden en dat is Christus en die gekruisigd en alles wat daaruit voortkomt. Dat is het fundament wat we met deze fundamentele lessen proberen te bereiken om jou te bemoedigen en om jou de tools te geven om een fundament bij je te leggen waarop je zelf verder kunt gaan bouwen, zodat je een intieme, fantastische, mooie relatie mag hebben met de levende God. Halleluja. Amen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze les. Dank u wel voor uw woord. U weet alles, Heilige Geest, wat de mensen nodig hebben. En ik bid dat in deze les dingen vrijgezet zullen worden, dat dingen hersteld zullen worden. U bent een God van herstel. Dat dingen hersteld zullen worden, Vader, zoals nooit tevoren. Dank u wel dat u ons daartoe bekwaam heeft gemaakt in de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. All right. Nou, ik wil het vandaag gaan hebben in deze les. En ik meen dat het alweer les 27 is. Wil ik het gaan hebben over vergeven elkaar. Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat een heel lastig thema is. Vergeving. Vergeven is echt een serieus en lastig thema. Maar het is zo onvoorstelbaar mooi. Het is zo onvoorstelbaar mooi. Velen van ons hebben echt te maken gehad met pijnlijke gebeurtenissen. Velen van ons hebben te maken gehad met dingen die ons zijn aangedaan door anderen. Vertrouwen, dat is beschaamd. Teleurstelling, pijn, wat daar weer uit voortkomt. En afwijzing. En nou ja, gewoon hoe je benadeeld bent. En nou ja, kan zoveel dingen opnoemen. Onze ziel kan gewoon beschadigd zijn door het toedoen van anderen. Of door gebeurtenissen, maar meestal wat het toedoen van anderen is, zeg maar. En we vinden het enorm lastig om die ander dan ook daadwerkelijk te kunnen vergeven, omdat hetgeen dat ons is overkomen ons zo diep heeft gekwetst en heeft beschadigd, dat iedere keer als we daar weer aan denken, iedere keer als we weer opnieuw beleven wat ons is aangedaan, wat ons is overkomen, wat we hebben meegemaakt, zeg maar, dan voelen we die pijn, dan herbeleven we die pijn. En welke emotie daar nog meer bij komt kijken. Het kan woede zijn en onbegrip zijn en wanhoop zijn en machteloosheid zijn. Het kan van alles zijn wat er dan bij komt, zeg maar. Het heeft ons zo diep gekwetst en beschadigd. En het haalt iedere keer die oude wonden weer open. En iedere keer beleven we het dan weer helemaal opnieuw. En ik geloof me, ik weet als geen ander waar ik het over heb. Want man, wat heb ik het zwaar gehad om anderen te kunnen vergeven. Echt zwaar gehad. Vanwege de dingen die mij allemaal zijn aangedaan en zijn overkomen. Dingen die zeer ernstig waren. Maar weet je wat het is? Bijbels gezien hoeven wij ons niet meer te laten bepalen door wat ons is aangedaan. Bijbels gezien hoeven wij niet meer in het verleden te leven. En zijn wij in staat, hebben we het vermogen gekregen, de capaciteit gekregen, hebben we de autoriteit gekregen om het gewoon los te laten. Dus bijbels gezien, gebaseerd op het woord van God, hoeven wij niet meer te leven met wat ons is aangedaan en wat ons is overkomen. En het hoeft ons ook geen pijn meer te doen. Het hoeft ons ook niet meer te triggeren. Het hoeft ons ook niet meer, het hoeft ook niet meer die oude wonden open te halen. Het hoeft ons niet meer te bepalen. We hoeven niet meer in het verleden te leven. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die oude mens is gestorven, die oude mens is begraven. Die oude mens is mee afgerekend. Die oude mens is voorbij gegaan. En zoals Christus is opgewekt, zullen wij ook met hem in een nieuw leven wandelen. Met hem samen in een nieuw leven, niet in een oud leven. Of al die oude dingen die bij die oude mens horen. Dat is allemaal voorbij gegaan. Dus wij hoeven daar niet meer te leven. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En nogmaals, ik weet er alles van. Omdat ik er zelf zo lang mee geworsteld heb. Totdat ik uiteindelijk tot inzicht kwam en begreep wat God hiermee bedoelt. En hoe makkelijk het eigenlijk is om het gewoon te kunnen doen. En nu vergeef ik van harte. Van harte. Weet je, en natuurlijk pik ik niet alles van iedereen. Ik bedoel, weg een watje. Maar vergeven is zo een krachtig, machtig instrument. En daar wil ik dus met jullie naar gaan kijken. Vergeven is ook een proces. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Vergeven is een proces. Dus het gaat niet van de een op de andere dag, om het maar zo te zeggen. Nou, kom misschien zo meteen nog wel eventjes op terug, maar wat mij mogen gaan ontdekken is dat het heel normaal is, gewoon super normaal is, om te vergeven als je een kind bent van God. Het is super normaal om te vergeven als je een kind bent van God. Nou, laten we even kijken in de Bijbel, hè, want ik wil gewoon altijd vanuit het woord natuurlijk die lessen geven. Maar in Matteüs 18, vers 21 en 22, Petrus kwam bij Jezus en hij vroeg dit aan hem. Hij zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Dat was best wel schappelijk van hem. Maar Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Weet je, Petrus vroeg gewoon aan de Heer, waar ligt de grens? He, er is toch een max aan hoe vaak ik iemand zou moeten vergeven of zou kunnen vergeven. Maar Jezus, die geeft aan, hey, als je wil weten hoe vaak, dan zeg ik u, oneindig vaak. Oneindig vaak vergeven. Constant vergeven. Waarom? Omdat het een eigenschap is van jouw nieuwe mens. Vergeven, het in staat zijn om te vergeven, het in staat zijn om los te laten, het in staat zijn om dingen achter je te laten, het in staat zijn om verder te kijken dan de gebeurtenis zelf, of naar de geest achter de persoon te kijken, of naar de situatie van de persoon, of de motivatie van de persoon, om je te verplaatsen in de schoenen van de ander en al die dingen meer. Weet je, het geeft je de capaciteit om gewoon om boven hetgene wat jou is aangedaan uit te stijgen en de ander te kunnen vergeven. Het geeft je, het is wie je bent. Het is jouw nieuwe natuur. Jouw nieuwe mens is in staat om altijd te vergeven. Altijd. Ik bedoel, God is vergeving. En wij hebben zijn natuur gekregen. Efeze 4 vers 24 zegt dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Kijk, er staat, als je het leest vanaf vers 22... er staat dat wat betreft de vroegere levenswandel u de oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en dat u zich bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in waarheid, vaardigheid en heiligheid. Dus dat, je moet die oude mens afleggen, want het is die oude mens die onvergevingsgezind is. Het is die oude mens die getriggerd wordt en die herbeleeft en herkoudt en opnieuw erop mediteert en dezelfde pijn voelt en dezelfde frustratie voelt en irritatie voelt en woede voelt en wanhoop voelt en afgrijzen voelt en ga zo maar door. Dat is die oude mens die daar allemaal last van heeft. Maar die nieuwe mens, die heeft dat niet. Die nieuwe mens is gewoon compleet in staat om te vergeven, want dat is de natuur van God. Dat staat er, dat u zich bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wij zijn nu geschapen naar zijn gelijkenis, zoals het was in de hof voor de zondeval, Genesis 1, 26, 27 en 28. Maar wij zijn nu naar het beeld van God geschapen in onze wederomgeboren geest, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, als we geschapen zijn naar zijn gelijkenis, hij is vergeving. Hij is liefde. Dus jij bent nu in hem ook vergeving en in hem ben jij ook liefde. Het is Christus in jou die liefde is en het is Christus in jou die vergeving is. Wat jou in staat stelt om lief te hebben met zijn liefde en wat jou in staat stelt om te vergeven zoals hij vergeeft. Wauw, dat was een mond vol, maar come on Holy Spirit, weet je, dit is gewoon powerful. Kijk, God geeft geen liefde, hij is liefde. En hij geeft geen vergeving, hij is vergeving. En zoals hij is, zo ben ook jij nu, want je bent geschapen naar zijn gelijkenis. En daarom ben jij nu vanuit jouw nieuwe natuur, vanuit jouw nieuwe mens, in staat om te leven zoals hij is in deze wereld. Dit is, man, dit is mindblowing. Dit is gewoon geweldig. Dit is gewoon powerful. Dit is gewoon ongelooflijk. Dit is gewoon prachtig. Dit is gewoon prachtig. Jezus vergaf alles wat we hem hebben aangedaan. Alles wat wij Jezus hebben aangedaan, dat heeft hij ons vergeven. Nou, weet je, het is niet alleen maar dat hij ons vergeven heeft omdat we hem niet erkenden als de Zoon van God. Dat hij ons vergeven heeft omdat wij hem hebben uitgeleefd en hebben gestenigd. Dat hij ons vergeven heeft omdat we hem lieten verminken met zweepslagen om onze zwakheden. En dat hij ons heeft vergeven omdat we hem hebben laten kruisigen. En dat hij ons heeft vergeven vanwege al onze zonden. Weet je, nou, hij vergaf alles wat wij hem hebben aangedaan. Want niet alleen deze dingen hebben wij allemaal deel aan gehad. De mens, hè, in het algemeen. Dan denk ik, ja, heb ik dan Jezus uitgeleverd en laten stenigen? Nou, de mens heeft dat gedaan, hè, om het eventjes zo te zeggen. Wij, de schepping, de mens. Maar weet je, wat heb jij Jezus allemaal niet aangedaan vanaf het moment dat je hem kent? Sterker nog, vanaf het moment dat je hem nog niet kon en je zijn naam in jouw mond nam als een vloek. Weet je, hoe je misschien wel verketterd hebt en weet ik wat allemaal gedaan hebt, zeg maar. En nu je Jezus kent, hoe vaak heb je niet gezondigd? Hoe vaak ben je niet op je bek gegaan? Hoe vaak heb je niet dingen gedaan die tegen de wil van God ingingen? Dat is ook iets wat we Jezus hebben aangedaan. Alhoewel, in dit geval, Jezus ons dat ook gewoon allang allemaal vergeven heeft. Want hij is vergeving. Dat is wie hij is. Hij vergaf ons alles, maar dan ook alles. Want dat is wie hij is. Weet je, en voor sommige mensen is dat heel lastig om te begrijpen. Van ja, maar oké, okay, maar zal hij mij ook dit vergeven? Of zal hij mij ook dat vergeven? Of, weet je, en zoals ik al zei, Ik heb zo lang geworsteld met een aantal zaken. In het begin, toen ik net tot geloof gekomen was. En mensen zeiden van, ja weet je, hij heeft je je zonde vergeven. En ik dacht van ja, ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik drugs heb gebruikt. En ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik, weet ik veel, dat ik overspel heb gepleegd. In het begin, toen ik nog geen kind van God was. En ik gewoon leefde van God los en allemaal gekke dingen deed in mijn leven. Weet je, maar heeft hij me ook vergeven, weet je, dat ik dat ik drugs heb gemaakt en heb verkocht. Heeft hij me vergeven dat ik mijn vader en moeder zoveel verdriet heb gedaan. Dat ik mijn vrouw zoveel pijn heb gedaan. Heeft hij me vergeven dat ik zo'n slechte vader was voor mijn kinderen. Heeft hij me dat ook allemaal vergeven. Er waren zoveel dingen waar ik mee worstelde. En mezelf afvroeg van, heeft hij mij dat ook vergeven. Ik dacht echt, dit kan hij wel vergeven. Maar dit is bijna onmogelijk om te vergeven. Weet je, mijn jongste zoon worstelt daarmee. Die zegt van, ja maar pa, ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven. Terwijl, als ik hoor welke dingen die dan gedaan heb, denk ik, nou, valt best nog wel mee. Maar ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven. En ik kan gewoon niet geloven dat God mij dat allemaal heeft vergeven. Waarom zou hij dat doen? En ik zeg, omdat dat is wie hij is. Hij is goed. Hij is liefde. En hij is vergeving. En hij heeft jou alles vergeven. Alle toren, alle straf, alle zonde is op Christus gelegd. En hij heeft ons alles, maar dan ook alles vergeven. Zonde uit het verleden, zonde van het heden en de zonde van de toekomst. Hij heeft ons alles, alles vergeven, want dat is wie hij is. Ik weet niet wie je bent en tot wie ik nu spreek, maar God heeft jou alles vergeven. Jij kan vandaag gewoon een nieuwe start maken met hem. Jij kan gewoon opstaan, jezelf tot hem wenden en zeggen, Vader God, dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel, Vader, dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden, naar mijn fouten en mijn vader. Dank u wel dat u mij doet naar het bloed van koning Jezus, naar het offer van mijn koning. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel voor uw liefde. Oh, halleluja. Weet je, dit is zo mooi. Als we weten dat we weten dat we weten dat we vrede hebben met God. Dat het oké is. Weet je, hij is vergeving. Jezus zegt in Lucas 23, vers 34, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En hoe waar is dat? Hoeveel dingen hebben we niet gedaan waarvan we niet wisten wat we deden? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus heeft altijd alleen maar compassie en ontferming gehad over al zijn verdwaalde schapen. Ja, want we waren allemaal schapen en we waren allemaal verdwaald. Want ieder ging naar zijn eigen weg. En dit is de natuur van een schaap dat hij de weg kwijtraakt zonder herder. Ja, want als je een schaap in een veld neerzet, dan is hij binnen twee tellen de weg kwijt. Daarom heeft hij een herder nodig. Weet je, en Christus is onze herder. Halleluja, jongens, dit is mooi, man. Hij is onze herder. Weet je, hij is liefde en hij is vergeving. Dus hij vergeeft altijd. En het is de bedoeling dat wij dezelfde houding aannemen. Door Stefanus nam ook dezelfde houding aan. Want hij had ook dezelfde natuur en dezelfde geest. Hij was ook een kind van de levende God. En liep over van liefde. In Handelingen 7 vers 59 kunnen we lezen dat zij Stefanus aan het stenigen waren. Je moet je voorstellen dat je gestenigd wordt, man. Hé, hey, die eerste steen die iemand tegen je hoofd aan gooit. Au, man. Hé, hey, gloeiende, weet je. Ben je wel helemaal lekker? Weet je, ik bedoel, je zou hem waarschijnlijk gaan vervloeken. En dan zal ik jou even een steen tegen je ei gooien. Ben je wel helemaal lekker of zo? Hallo. Weet je, maar gewoon, ze waren hem aan het stenigen. En terwijl ze hem stenigden, riep hij Jezus aan. Kun je je dat voorstellen? De pijn, de verachting, de vernedering. En gewoon al die menigte, die woedende menigte om jou heen met stenen in hun handen, die klaar zijn om jou te oordelen, om jou te straffen, om jou te stenigen, om je van het leven te beroven. Weet je, botten kraken in je handen omdat je je gezicht probeert te beschermen. Ze raken je hoofd, het bloed gutst langs je hoofd en je raakt je oogkas in je neus en een tand valt uit je mond en sneeën komen in je gezicht en weet je, je wordt beurs en blauw en alles begint te kloppen en pijn te doen. En ga zo maar door. En terwijl ze hem aan het stenigen zijn, roept hij Jezus aan en zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Reken hun deze zonde niet toe. Jezus zei precies hetzelfde, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En Stefanus zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En terwijl hij dat zegt, dan ontslaapt hij, geeft hij de geest. Hij wilde dat het snel over zou zijn, daarom zei hij, ontvang mijn geest. Hij gaf zijn geest. Maar zij rekenen hun deze zonde niet toe, man. Come on, man. Come on, now. Come on, come on, come on, come on, come on. Weet je, als ik hierover nadenk, man. Dit is zo diep, dit is zo powerful, weet je. Gewoon omdat Jezus zegt, rekenen deze zonde niet toe. Stefanus zegt, rekenen deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen, ze weten niet wat ze doen. De mensen weten niet wat ze doen, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen, want als ze zouden weten wat ze deden, zouden ze het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Ze weten niet wat ze doen, vergeef het ze. Vergeef het ze. Man, het is powerful, man. Kun jij dat zeggen? Kun jij dat zeggen, man? Volgens de Bijbel wel. Volgens de Bijbel wel. Zoals God jou vergeven heeft, zo moet jij ook anderen vergeven. Op dezelfde wijze als God jou heeft vergeven, moet jij anderen vergeven, lieve broeder of lieve zus, of wie je ook bent. Hoe boos je ook bent, hoe verbitterd je ook bent, hoe wanhopig, hoe gekwetst je ook kunt zijn. Zoals hij jou vergeven hebt, zo moet ook jij vergeven. Je kan niet zelf vergeving ontvangen en anderen niet willen vergeven. Dat kan gewoon niet. Weet je, denk eens een moment na wat hij allemaal vergeven heeft. Wat heeft hij jou al allemaal niet vergeven? Als ik kijk naar wat Jezus uit mijn leven heeft weggevaagd, wat hij heeft uitgewassen, wat hij heeft uitgewist. Als ik mij bedenk hoe goed en hoe genadig hij is geweest en nog steeds is. Eindeloos vergeven door zijn grote liefde. Man. Als ik gewoon bedenk waar ik vandaan ben gekomen. En als ik bedenk in wat voor staat ik was. En als ik bedenk wat ik allemaal heb uitgevreten. En wat een zootje ik van mijn leven gemaakt heb. En hoe ik recht op de hel afging. En niets verdiende. Niets heb om in te roemen. Nergens een schouderklopje mezelf kon geven. Mijn borst op de borst kon slaan en zeggen dat heb ik goed gedaan. Niets. Er was helemaal niets waarin ik kon roemen. Ik had een zootje van mijn leven gemaakt. En hij kwam met zijn onvoorwaardelijke liefde. En hij kwam met zijn genade. En hij kwam met zijn vergeving. En hij raakte me aan. En hij nam zijn intrek in mij. En zei het is oké. Ik heb je alles vergeven. Ik heb je alles vergeven. Het is oké. Het is klaar. Het is voorbij. Ik heb je vergeven. Man, als ik daarover nadenk, weet je, als hij ons zo vergeven heeft, wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven? Wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven zoals wij vergeven zijn? Ik wil een Bijbelverhaal met jullie lezen in Matteüs 18, vers 23. Is een super geweldig voorbeeld hier zo. Matteüs 18, vers 23. Dit is nadat Petrus bij hem geweest was en gezegd had: Heer, hoeveel keer moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zegt: Ik zeg je niet tot 7 maal, maar tot 70 maal. En dan geeft hij een gelijkenis, want dat vind ik zo mooi dat Jezus spreekt in gelijkenissen. Hij zegt in vers 23, daarom kan het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En dat is heel veel. 10.000 talenten. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was met innerlijke ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Wauw. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Niet 10.000 talenten, 100 penningen. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u mij schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

0: uw mededienaar zoals ik medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan over aan de pijnigast, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte, dat betekent met complete overtuiging, met een volkomen hart, dat betekent compleet gewillig, bereidwillig, compleet met liefde, compassie, bewogenheid en 100% oprecht gemeend met de juiste intentie en juiste motivatie, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zo zal mijn hemelse vader met u doen, als die slechte dienaar, als niet ieder van u, iedereen, niemand buitengesloten van u, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Man, dit is, come on man, dit is gewoon blauw, dit is gewoon powerful. Dit is gewoon powerful. Weet je, hij was 10.000 talenten vergeven, kwijtgescholden, omdat hij zegt, heb medelijden met mij. En iemand anders komt en die is hem wat verschuldigd en heb geen medelijden met de ander. Dat kan niet, lieve mensen. Dat kan gewoon, dat is onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. En ik begrijp de reactie van die meester, van die heer. Hey, wat? In de baai is met die gast. Weet je, ik snap dat gewoon. Jij moet vergeven zoals jij bent vergeven. En vergeven is heel gezond voor jou. Het helpt jou. Vergeven is super, super gezond. Vergeving is een antidoot, een middel, redmiddel, geneesmiddel tegen bitterheid en woede en pijn en slapeloosheid en irritatie, frustratie, depressie en weet ik wat allemaal. Het is gewoon een antidoot daarvoor. Het helpt jou. Weet je, ik zal niet te veel in details treden, omdat al het oude voorbij gegaan en alles nieuw is geworden. Maar in het verleden, mijn oude mens is in het verleden meerdere keren verraden. Ik heb jarenlang in de gevangenis gezeten omdat andere mensen mij verraden hadden. Ik ben van allerlei dingen beschuldigd en besmaad en gelasterd. Leugens en ga zo maar door die enorm schadelijk voor me hadden kunnen zijn. En sommige dingen ook schadelijk voor me waren. Mijn vertrouwen is zo vaak beschaamd. Ik ben zo vaak in mijn rug gestoken door een beste vriend. Door iemand die ik mijn hele hebben en houden zou toevertrouwen. Ik ben zo vaak teleurgesteld. Ik ben zo vaak in de zeik genomen. En ik zeg niet dat ik zelf zonde was. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ik kan mijn hand in eigen boezem steken. Ik ben ook niet altijd zuiver geweest en al die dingen. Maar als het aangaande was, vrienden of mensen vertrouwen of wat dan ook, was ik over het algemeen met mijn vrienden toch best wel heel loyaal. Maar dat even terzijde, weet je, we hebben allemaal fouten gemaakt. Dus ik wil daar niet mee insinueren dat ik nooit wat fout heb gedaan. Want dat heb ik ook, maar het is mij ook aangedaan. Meerdere keren, op een hele heftige manier, op een hele lelijke manier. En het heeft jaren van mijn leven gekost en leven van mijn jaren. Weet je, het heeft me gewoon heel veel gekost. En het had me hard gemaakt. Het had het hart van mij van steen gemaakt. Weet je, en het hield me bezig. Het hield me bezig. Kijk, nadat ik tot Christus ben gekomen, ben ik ook nog heel vaak gelasterd en gesmaad en weet ik wat allemaal. Weet je, en ik kan er nu op een hele andere manier mee dealen. Maar in mijn oude leven voor Christus reageerde ik ook op een andere manier op. En mijn hart werd vervuld met bitterheid. En ik heb jarenlang zitten mediteren hoe ik alles recht zou trekken als ik vrij zou komen. Weet je, ik was gewoon helemaal verbitterd, zeg maar. Weet je, maar toen op een gegeven moment kwam ik natuurlijk tot geloof. En kwam Jezus in mijn leven. En gelijk in het begin al. Al meteen in het begin begon God tegen mij te spreken. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet jij ook anderen vergeven.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken? En groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.

Bless you allemaal. Een hele gezegende zondag. Ik ben Apostel Vanessa en wij zijn op God Radio. We zijn hartstikke dankbaar dat we hier mogen zijn. We zijn er altijd van 10 tot en met 11 uur. We gaan nu luisteren naar het woord van God, gegeven door Apostel Jean-Pierre, mijn man, die voorgaat in Winners Harvest Worship.

0: Helaas, we zijn aangekomen aan het einde van deze uitzending. Ik wil u van harte uitnodigen om een keer onze diensten bij te wonen aan Van de Boegerstraat 26.081 Bernardines in Amsterdam. We hebben op zondag wel 3 diensten. De eerste dienst is om 10 uur. Time of Rema is echt een studie, bijbelstudieachtige dienst, dat we echt dieper op het woord van God ingaat. Als u zegt van nou, ik ga gewoon alleen naar de hoofddienst, dan bent u ook van harte welkom om 1 uur. En om 4 uur hebben we onze eigen tiener- en jeugddienst. En ik kan u zeggen, die is in Nederlands en u zult gewoon er echt van genieten. Het is op maat gemaakt voor de tieners en jeugd. Dus neem iemand mee naar een van onze diensten. En natuurlijk uzelf, u bent van harte welkom. En ik wens u nog een hele fijne, gezegende zondag. It is a blessed Sunday!
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen.

0: niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Stel je voor, je hebt alles wat je ooit wilde. Relaties, bezit, succes, respect. Niets lijkt buiten je bereik. Maar dan maak je één verkeerde keuze. Een keuze die je niet meer kunt terugdraaien. Een keuze die je dwingt tot de volgende. En nog één. Totdat je iets doet waarvan je zeker weet. Dit geheim neem ik mee in mijn graf. Maar sommige geheimen laten zich niet begraven. Dit is Moordzaken.

Ja, Moordzaken. Dat is de serie waar we vorige week mee zijn begonnen en vandaag mee verder gaan. En we begonnen vorige keer met de vraag die ook op de uitnodiging staat. We kijken en luisteren massaal naar series, films en podcasts over moordzaken. En niet gesimuleerde of maar zo series, maar echte moordzaken. Maar waarom eigenlijk? Waarom zijn we daar zo in geïnteresseerd? Nou, er zijn van allerlei redenen voor te bedenken. Maar op de uitnodiging van deze serie staat één van die redenen genoemd. Niet omdat ze gaan over monsters, deze moordzaken in de meeste gevallen. Maar omdat ze gaan over mensen. Mensen zoals wij. Mensen die werden gedreven door ambitie, gekwetste trots, liefde, angst, overtuiging of wraak. Gewone mensen zoals jij en ik die tot dit soort verschrikkelijke daden kwamen. En juist dat maakt deze serie zo confronterend als we ons dat realiseren. Als je de meeste moordzaken onderzoekt, blijken de daders inderdaad niet of geen monsters te zijn. He, niet geboren als psychopaten die van jongs af aan iedereen eigenlijk kwaad willen doen. Nee, vaak blijken het heel gewone mensen te zijn. Mensen met een baan, een gezin, mensen met vrienden, mensen die jarenlang een heel gewoon leven leiden. Mensen dus zoals jij en ik. En dan dringt zich toch die ongemakkelijke vraag op. Hoe verandert een gewoon mens in iemand die uiteindelijk tot een moord of welke andere vreselijke daad dan ook in staat is? Nou, de wetenschap, zo bleek vorige week, heeft aan de hand van onderzoek aangetoond dat inderdaad heel gewone mensen tot vreselijke dingen in staat zijn. We stonden vorige week stil bij een experiment wat bekend is geworden onder het Stanley Milgram-experiment. We stonden stil bij een ander experiment wat bekend is geworden onder het Stanford Prison-experiment. Wat helemaal uit de hand liep, wat we vorige week hoorden. We stonden vorige week stil bij de Tweede Wereldoorlog en hoe je buurman, waar je vaak een praatje mee had gemaakt, kon veranderen in een onderdrukker, een martelaar, een moordenaar, wanneer hij onderdeel werd van het gedachtegoed van de NSB. En er kwamen ook twee ongemakkelijke uitspraken voorbij van de toonaangevende Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson. Die dat alles eigenlijk, alles wat in die onderzoeken naar voren komt, ook bevestigt als hij zegt: het potentieel voor gruwelijk gedrag, hè, dat wat in potentie in de mens aanwezig is, schuilt in ieder mens. Het potentieel voor gruwelijk gedrag schuilt in ieder mens. En een andere uitspraak van hem die vorige week voorbij kwam: onder de juiste omstandigheden zou jij een bewaker in Auschwitz kunnen zijn. Onder de juiste omstandigheden zou jij een bewaker in Auschwitz kunnen zijn. We ontdekten dat dat alles te maken heeft met wat ten diepste in ons hart kan ontwikkelen tot iets heel negatiefs. En wat bleek is dat de grens tussen een goed mens of een redelijk goed mens en iemand die tot vreselijke dingen in staat is, dat die grens veel dunner is dan we geloven of denken. Het eerste deel kwam uitgebreid, de eerste moord uit de geschiedenis, waarvan ik denk dat het de eerste moord uit de geschiedenis is, aan bod. We onderzochten daar de moord van Kaïn op zijn broer Abel, zoals het in het eerste Bijbelboek Genesis wordt beschreven. De aanleiding voor deze moord leek jaloezie en gekwetste trots, maar dat bleek uiteindelijk niet de aanleiding te zijn. Nou, deel 1 staat inmiddels online, dus je hebt, als je die gemist hebt, de gelegenheid om die online terug te kijken op upstream.café. Vanmorgen wil ik opnieuw een moordzaak met je bespreken en onderzoeken. Het gaat over een laffe moord, gepleegd door een nationale held. Iemand die bekend stond om zijn hoge morele standaard. In de Bijbel staat over hem: David, want daar hebben we het over, koning David, was een man naar Gods hart. En misschien zit je hier en heb je helemaal niets met de Bijbel of met God, met Jezus of met de kerk. Nou, ik ben super blij dat je er bent, want zoals Wietse net al zei, we willen heel graag iets van God en Gods liefde aan je laten zien, laten horen, bekendmaken en hopen dat je dat ook ontdekt. Maar het kan zijn dat je op dit moment nog heel ver vanaf staat, zoals je hier zit of zoals je dit kijkt. Ja, wat is dat? Een man naar Gods hart.
Nou, dat is iemand die eigenlijk God en zijn medemens lief heeft, eigenlijk zoals God het heeft bedoeld. Leeft zoveel mogelijk. Geen mens is volmaakt, maar leeft zoveel mogelijk zoals God het heeft bedoeld. Ik persoonlijk geloof dat God bestaat, dat zal je niet verbazen. Ik geloof dat God de creator is, de maker is van de mens en alles wat we om ons heen zien. Dat is voor mij ook de enige logische verklaring van alles wat we waarnemen. En zeker nu de wetenschap in toenemende mate ook meer dingen ontdekt over, ja, bijvoorbeeld DNA of wat dan ook, ja, dan zie je wel dat de kans dat zoiets toevallig en zonder intelligentie kan ontstaan, in mijn ogen volstrekt onmogelijk is. Maar ik geloof ook in het verhaal wat in de Bijbel staat, dat de mens een vrije wil heeft, dat God liefde is, de mens een vrije wil heeft gegeven. We zijn er vorige week een heel tijdje hebben erbij stilgestaan. En dat de mens vanuit die vrije wil dus ook kan kiezen. En dat de keuze al aan het begin van de geschiedenis was om zich tegen God te verzetten, niet gehoorzaam te zijn. En dat bracht eigenlijk de invloed van het kwaad in deze wereld. Koning David werd dus een man naar Gods hart genoemd. En juist dat maakt het verhaal van vandaag zo schokkend. Als zo'n man kan ontsporen, ja, wat zegt dat dan over mij? Hoe dun is dat lijntje? En hoe alert moet ik dan zijn? We leven in een tijd waarin schandalen bijna dagelijks het nieuws halen. En niemand is bewust bezig een schandaal te veroorzaken. Nee, dat is vaak een proces. Het is de ene keer een bekende politicus die jarenlang een dubbel leven lijkt te hebben, of een agent die jarenlang informatie doorgeeft aan de onderwereld of wie dan ook. Een topsporter die betrapt wordt op doping. Een succesvolle ondernemer of CEO die miljoenen blijkt te hebben verduisterd. Een voorganger die al jaren een geheime relatie blijkt te hebben. Ik niet, maar er zijn er. En ik hoop die lijn dus nooit te passeren. En iedere keer reageren we ongeveer hetzelfde. Dat had ik nooit achter hem gezocht. Of hij leek zo oprecht. En dan vragen we ons af, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Logisch. Maar misschien is dat niet de belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag is misschien niet hoe heeft het kunnen gebeuren, maar hoe komt iemand op dat punt? Hoe raak je daar verzeld? Want niemand wordt op een ochtend wakker en denkt, vandaag ga ik iets doen om mijn huwelijk kapot te maken. Of vandaag ga ik mijn carrière verwoesten. Of vandaag ga ik iemand laten vermoorden of zelf vermoorden. Zulke beslissingen ontstaan niet zomaar op enig moment op de dag. Het begint altijd klein, veel eerder dan wanneer het fout gaat. Met een verleiding om keuzes te maken die misschien niet helemaal oké zijn, maar ook niet heel fout. Of een compromis sluiten met je eigen geweten, wat natuurlijk allemaal niet zo ernstig is, maar wat het misschien wel kan worden. Vanuit Bijbels perspectief, ik noemde het net al, zit daar een macht achter. Een macht die verleidt. En het doel van die macht is om je aan hem te binden en grote schade in jouw leven te berokkenen en in de levens om je heen. In het Oude Testament wordt deze macht Satan genoemd, wat letterlijk tegenstander betekent. In het Nieuwe Testament wordt het woord duivel gebruikt, wat is afgeleid van het Griekse woord diabolos. En dat betekent letterlijk hij die de zaken verwart, in de war brengt, de door elkaar gooien, degene die zoveel mogelijk chaos creëert. Jezus noemde hem in de tijd dat Jezus op aarde was de vader van de leugen, die de mens constant met leugen en bedrog probeert te verleiden om keuzes te maken die tegen Gods kaders van liefde ingaan en die destructief zijn voor jouw eigen leven en voor het leven van mensen om je heen. En ja, kijk in de wereld om ons heen en zie hoe effectief dat is. Datgene waar je toe wordt aangezet kan klein en schijnbaar onschuldig beginnen. Maar zo groot worden dat het je in grote problemen brengt en je zelfs in extreme gevallen kan veranderen in een moordenaar. Iemand die bereid is grenzen over te gaan die je nooit zelf voor mogelijk had gehouden.
En juist daarom is het verhaal van David ook zo actueel. Niet omdat de meesten van ons ooit een moord zullen plegen, hoop ik. Maar omdat het ons laat zien hoe listig je in de val kan worden gelokt. En hoe iets kleins, onbeduidends, iets heel groots kan worden. Vandaag is het thema de affaire die niemand mocht ontdekken. We gaan ongeveer 3000 jaar terug in de tijd. Israël is inmiddels een machtig koninkrijk geworden. En David is koning. Als je hem vandaag zou vergelijken met iemand uit onze tijd, dan zou hij de minister-president zijn en ook de opperbevelhebber van het leger. Maar ook, en dat kwam niet zoveel voor, een singer-songwriter. David was een muzikant en schreef muzieknummers en was om die reden ook heel populair in die tijd. Hij heeft alles. Hij heeft succes, macht, rijkdom, respect. Hij woont in een prachtig paleis. Zijn vijanden zijn verslagen. Er is rust in het land. En zijn naam is gevestigd. Je zou zeggen, eindelijk rust, eindelijk tijd om te genieten. En juist daar begint het gevaar voor David. Het is opvallend hoe mensen in het algemeen vaak juist na hun grootste successen, of als je je leven op de rit hebt, of als de dingen lekker gaan, verkeerde keuzes maken. Dat wat uiteindelijk zal gaan uitmonden in de grootste zonde in het leven van David begint met deze woorden. Toen het weer voorjaar werd, de tijd dat de koningen altijd ten strijde trekken, in de wintertijd of in de regentijd, ja, bleef iedereen thuis, dan werd er niet gevochten, maar na die tijd werden dan sommige dingen die nog dwars zaten of gebieden die waren ingenomen onterecht en die je moest terugveroveren. Ja, dat deed je niet in die tijd, dan was het zwaar en naar, maar dat deden ze als het weer beter werd. De tijd dat de koningen altijd ten strijde trekken, stuurde David, Joab, en dat is zijn legergeneraal, en zijn leger erop uit. Ze versloegen de Ammonieten en omsingelden Rabba. Maar David bleef in Jeruzalem. Er worden geen expliciete redenen genoemd waarom David niet meeging, maar helemaal onlogisch is het misschien niet. David had een lange periode van oorlog voeren achter de rug. Israël werd regelmatig aangevallen. Vrijwel al zijn vijanden waren verslagen en er was rust, relatieve rust in het land. En zijn rijk was veilig. En hij was ook, zeker voor die tijd, niet helemaal de jongste meer. Dus wat dat betreft, ja, is er iets voor te zeggen. Maar ergens suggereert de tekst toch ook dat David een beetje zijn roeping of zijn verantwoordelijkheid losliet. Het was te doen gebruikelijk dat de koning, zeker de opperbevelhebber van het leger, mee optrok als het leger ergens aan de slag ging. Nergens staat dat David zondigde of zo door thuis te blijven. Maar de schrijver laat wel zien, hij was misschien niet op de plek waar hij hoorde te zijn. En dat blijkt achteraf ook de eerste dominosteen in een keten van verkeerde keuzes. Het verhaal gaat verder. Er staat: op een avond stond David op van zijn bed en wandelde op het dak van het paleis. Ook daar is niks mis mee, maar dat suggereert wel dat hij weinig om handen had. Hij had al op bed gelegen en nu wandelde hij een beetje op het dak rond. Misschien verveelde hij zich. Allemaal niks mis mee, maar het spreekwoord is wel: ledigheid is des duivels oorkussen. Of leegheid, of niks te doen hebben, niks om handen hebben, is vragen om moeilijkheden. In de kloostertraditie wordt al eeuwen gezegd: o tium est in imicus anime. Wie kent het niet? Dat is Latijn voor: ledigheid is de vijand van de ziel. Ik weet niet of ik het goed uitsprak, Noord-Latijn gehad, zover ben ik niet gekomen. Maar dit is een uitspraak die schijnbaar aan de orde was in die kloosterorders. Omdat ze zeiden: zorg dus dat je altijd wat om handen hebt, want anders ga je misschien dingen doen of denken die niet oké zijn. Als David nu had geleefd, zou er misschien hebben gestaan: David zat verveeld op zijn telefoon te scrollen. Nadat hij uren aan het binge-watchen was geweest en alle series had gezien. Dat is tegenwoordig vaak waar de problemen beginnen. En dan staat er vervolgens dit: vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het baden was. Ze was heel mooi.
Nou, ik ga ervan uit dat ze geen bikini aan had toen ze dat deed. Dus het zal een naakte vrouw zijn geweest. En op dit moment is er eigenlijk nog niets aan de hand. Dit overkomt hem gewoon. Hij wandelt daar rond en hij ziet dat. David heeft geen overspel gepleegd door deze vrouw te zien. Het zien van wat verleidelijk is, is geen zonde. Het is niet erg wat je ziet, maar in sommige gevallen kan het erg zijn waar je naar blijft kijken. Wat een andere, waar je een andere invloed op je toelaat. En dat laatste deed hij en dat heeft iets bij hem in gang gezet. Mannen zijn nu eenmaal heel vies, visueel ingesteld bedoel ik. En bij mannen ontstaat er snel bloedarmoede in de hersenen als ze blijven kijken, omdat het bloed elders nodig is, zullen we maar zeggen. Dat zou deze dame misschien heeft zich helemaal niet gerealiseerd dat ze zichtbaar was. Maar ja, tegenwoordig is er veel zichtbaar. Hou er rekening mee, zo zitten mannen in elkaar. Het gaat er dus om wat je doet uiteindelijk met verleiding. De verleiding zelf is niet verkeerd. Verleiding is er gewoon, dat is een realiteit op alle fronten. Maar wat doe je ermee? En die vraag geldt natuurlijk niet alleen voor mannen, maar net zo goed voor vrouwen. Als er verleiding is om te liegen, of om te roddelen, of om te stelen, wat doe je met die verleiding? De kerkhervormer Maarten Luther zei ooit: je kunt niet voorkomen dat vogels over je hoofd vliegen, maar wel dat ze een nest in je haar bouwen. Het ene gebeurt gewoon en het andere heb je zelf invloed op. David had op dat moment nog de keuze. Hij had zich kunnen omdraaien, maar dat deed hij niet. En dat terwijl hij getrouwd was. En dan staat er: David liet vragen wie ze was. Zie je hoe subtiel dat gaat? Van het ene stapje naar het andere stapje. Veel dingen die ons in het leven in problemen brengen, beginnen overigens met nieuwsgierigheid. Kijken, wie is dat eigenlijk? Oh, iedere verslaving begint vrijwel met nieuwsgierigheid naar de effecten. Iedere affaire begint met de nieuwsgierigheid of je nog in de markt ligt bijvoorbeeld. Of je het nog kunt, het versieren of wat dan ook. Iedere fraude begint met nieuwsgierigheid. Iedere gokverslaving begint met nieuwsgierigheid of jij misschien wel de gelukkige bent. En iedere pornoverslaving begint ook met nieuwsgierigheid. En zo kan ik doorgaan. Maar bijna niemand beseft dat er juist op dat moment een beslissing wordt genomen. Niet een grote beslissing, nee, een kleine beslissing. Onbeduidend lijkt het. Maar juist die kleine beslissing bepaalt vaak de richting van de volgende. En dan krijgt David antwoord op zijn vraag. Dat is Bathseba, de dochter van Eliam. Ze is getrouwd met de Hethiet Uria. Het lijkt verder een onbelangrijk detail, dat laatste, maar daarin zit juist een enorme waarschuwing. De boodschapper zegt eigenlijk: ze is getrouwd, dus niet beschikbaar. En trouwens, je bent zelf ook getrouwd. Dat zal hij nooit tegen de koning hebben gezegd, want zo ging dat niet in die tijd. Maar David had nog een uitweg. Hij had alle informatie die nodig was eigenlijk om zich te realiseren dat hij hierin niet verder moest gaan dan waar hij was. Het is opvallend hoe vaak je dat in de Bijbel ziet eigenlijk. Dat er waarschuwingen voorafgaan aan iedere stap die je zet in de richting van je ondergang. Voordat iemand een grens overgaat, is er vaak een moment waarop je kunt stoppen. Een waarschuwing, een stem van je geweten die je waarschuwt. Een vriend die iets zegt. Een ongemakkelijk gevoel waarvan je diep van binnen weet: hier moet ik niet verder gaan. De vraag is alleen: luister je daarnaar? Psychologen spreken over de foot in the door techniek. Dat is een verschijnsel waarbij mensen veel gemakkelijker instemmen met een volgende, wellicht grotere misstap als ze eerst een kleine stap hebben gezet. En dat zie je ook bij David. Hij begint niet met overspel, niet met grote sprongen, maar met kleine stapjes. Stapjes die afzonderlijk nauwelijks opvallen. Tot je ineens ontdekt dat je veel verder bent gegaan dan je van plan was. Zo werkt de verleider. Zo werkt verleiding. En dat is in het leven van David ook het geval. Lees maar mee.
David stuurde boodschappers naar haar toe om haar te halen. Een koning hoefde niet zo heel veel stapjes te zetten om tot zijn doel te komen. Ze kwam naar hem toe en hij ging met haar naar bed. Daarna ging ze terug naar huis. Eén korte zin, maar achter die ene zin schuilt een wereld aan ellende. Natuurlijk gaat het normaal niet zo in zijn werk. Normaal zijn er heel veel meer kleine stapjes nodig vaak om tot overspel te komen. Hoeft niet, maar vaak wel. Maar vergeet niet wie David was. David was koning. En Bathsheba wist wel dat een koning die een boodschapper naar je huis stuurt... nee, bedankt, daar is geen optie als antwoord. Dit verhaal gaat dus niet alleen over overspel... maar ook over macht en machtsmisbruik. Over iemand die zijn positie misbruikt om de ander voor zijn eigen verlangens in te zetten. Helaas is dat iets ook van alle tijden. Ook vandaag zien we hoe mensen met autoriteit hun positie misbruiken om te krijgen wat ze hebben willen. En vanuit diezelfde macht proberen hun slachtoffers het zwijgen op te leggen. Luister eens hoe treffend dat verwoord wordt in dit nummer Hands Clean.

Ja, zo werkt dat. Zo werkt dat als macht wordt misbruikt en iemand onder druk wordt gezet om dingen geheim te houden. In het verhaal van David gebeurt er nu iets wat bijna altijd gebeurt wanneer we verkeerde keuzes maken. We denken namelijk dat het daarmee klaar is. Zeker als we iemand onder druk hebben kunnen zetten om het geheim te houden. Dat niemand het ooit zal weten, maar verkeerde keuzes hebben een heel vervelende eigenschap. Ze hebben vaak gevolgen die je tot grotere fouten dwingt. Want je wilt natuurlijk niet dat het uitkomt. En als er ook maar iets in die richting gaat, moet je actie ondernemen. Dat gebeurde ook hier, lees maar mee. Bathseba merkte dat ze in verwachting was geraakt van David. En ze liet het hem weten. Wanneer Bathseba zwanger blijkt te zijn, probeert David de zwangerschap niet te beëindigen, wat in die tijd al wel eens werd gedaan met groot gevaar voor het leven van de moeder. Maar de moordzaak gaat niet die kant op. Zijn eerste reactie is proberen de waarheid te verbergen. Hoe dan ook zal het een grote schok voor hem zijn geweest. Want ja, hoe hou je dit onder de pet? David was in de val van verleiding gelopen. De grote David, die terecht bekend stond als een godvrezende man, die er steeds voor gekozen had in afhankelijkheid van God te willen leven en te handelen. Hoe was hij ooit in die negatieve spiraal van zonde terechtgekomen? En opeens stort zijn zorgvuldig opgebouwde wereld in. Misschien heb je dat nooit zelf meegemaakt, maar misschien ken je wel het moment waarop je beseft: ik dreig ontmaskerd te worden voor iets wat je dacht geheim te kunnen houden. Een leugen die niet meer vol te houden is. Een appje dat door verkeerde personen gelezen dreigt te worden. Een rekening die je partner ontdekt waar je een draai aan moet geven. Een geheime relatie die dreigt uit te komen. En zo kun je vele voorbeelden geven. Ja, wat doet een mens wanneer hij ontdekt dat zijn zonde zichtbaar dreigt te worden? Natuurlijk, we proberen te voorkomen dat het aan het licht komt. En dat is, zoals we aan het begin al zagen, ook de titel. De affaire die niemand mocht ontdekken. Het was niet de bedoeling dat dit bekend werd. En vaak hebben we daarvoor over om ons nog veel meer mee te laten nemen in die spiraal van verleiding en verkeerde keuzes. En zo ging het helaas ook met David. Lees maar mee. Toen stuurde David een boodschap naar Joab, zijn legerleider, dat hij Uria, de man van Bathseba, naar hem toe moest sturen. Uria ging naar David. David vroeg hem hoe het met Joab en zijn mannen ging en hoe het met de oorlog stond. Alsof hij gewoon geroepen werd als een boodschapper. Daarna zei David tegen Uria: ga maar naar huis en rust een beetje uit. Een paar dienaren van de koning brachten hem een maaltijd achterna. Ja, dat was de bedoeling een slimme zet te zijn van David. David probeerde Uria bij zijn vrouw in bed te krijgen uiteraard, zodat het zou lijken alsof zij van hem zwanger zou zijn geworden. Maar, staat er, Uria ging niet naar huis. Hij ging in de paleispoort slapen bij de andere soldaten van zijn heer. Ja, daar had David geen rekening mee gehouden. En dan staat er, David kreeg te horen, Uria is niet naar huis gegaan. David ging naar Uria en zei tegen hem: je hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom ga je dan niet naar huis? Maar Uria zei tegen David: de kist van God en de mannen van Israël en Juda wonen in tenten. En mijn heer Joab, de legerleider, is met zijn mannen in het veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn vrouw te slapen? Ik zweer dat ik dat niet zal doen. Ja, die Uria bleek een hoge moraal en toewijding te hebben. Dat moet confronterend voor David zijn geweest, die zichzelf daarin herkend moet hebben. Want zo was hij zelf namelijk ook altijd. Maar inmiddels was hij ver afgekomen van waar hij ooit was. En dan staat er, David zei tegen Uria: blijf vandaag nog hier. Dan zal ik je morgen weer terug laten gaan. En zo bleef Uria die dag en de volgende dag in Jeruzalem. De volgende dag nodigde David hem uit om met hem te eten en te drinken. Hij zorgde ervoor dat Uria dronken werd. Uria ging 's avonds weer slapen bij de soldaten en ging niet naar huis.
Ik zei het al, verkeerde keuzes hebben de vervelende eigenschappen dat ze gevolgen hebben die je tot grotere fouten dwingt. Want je wilt natuurlijk niet dat het uitkomt en zo ging het ook hier. En David was ten einde raad. Dan word je gedwongen, dat doet dat met je, om nog dieper te zakken. En dat staat er ook. Daarom schreef David de volgende ochtend een brief aan Joab. Hij liet Uria die brief meenemen toen hij vertrok. In die brief stond: zet Uria op de plaats waar het zwaarst wordt gevochten. Trek je dan terug met je mannen, zodat hij wordt gedood. Het laagste van het laagste wat je kunt bedenken. Maar puur uit het moet kosten wat het kost, geheim blijven. Wat begon met blijven kijken, wat begon met nieuwsgierigheid, mondde uit in een laffe moord. En het hele verhaal eindigt met de woorden: toen Uria's vrouw hoorde dat haar man dood was, want dat gebeurde natuurlijk, treurde ze over hem. Toen de tijd van rouw voorbij was, liet David haar naar zijn huis halen. Ze werd zijn vrouw en kreeg een zoon. Maar de Heer vond het heel erg wat David had gedaan. Het was een grote val. Hij was gevallen voor de verleiding van het kwaad. Het was David gelukt om de waarheid geheim te houden. Maar die daad achtervolgde hem iedere dag. In een van Davids liederen die hij schreef staat dit: zolang ik mijn zonde niet beleed, niemand ervan wist, ik veilig was, zou je kunnen zeggen, kwijnde ik weg. Ik ging er kapot aan, zegt hij als het ware. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. Hij voelde de druk van Gods wegen die hem de zonde iedere dag voor ogen hield. Onbeleden zonden blijven je achtervolgen en maken je ziek, of je gelovig bent of niet. Dat is hoe het kwaad werkt. Hij verleidt je tot zonde en daarna klaagt hij je aan. En probeert je te verleiden tot nog meer zonde. Nog meer dingen die je eigen leven vernietigen en van de mensen om je heen. Uiteindelijk was het God zelf die de daad aan het licht bracht. Is dat verschrikkelijk moeilijk voor David moet zijn geweest. Maar het is ongetwijfeld ook een bevrijding voor hem geweest. Want iets wat hij zelf nooit durfde bekend te maken, werd nu voor hem bekendgemaakt. En zoals je zo vaak hoort, wanneer mensen met grote geheimen leven die ontmaskerd worden, is het natuurlijk een val, maar ook een bevrijding. Want je wordt vastgehouden in de klauwen van het kwaad. David schreef er een lied over. En boven dat lied staat: deze psalm schreef David nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen en hem, om hem te wijzen op zijn zonde met Batseba. God openbaarde de zonde van David aan een profeet die vervolgens David hiermee confronteerde. En dat maakt dat David uiteindelijk tot het punt kon komen om zijn schuld te beleiden. Ja, dat had hij eerder kunnen doen, maar de belemmering was te groot. En dat hij God om vergeving kon vragen. David schrijft dit: geef mij genade, o God. Genade is onverdiende gunst. Je vraagt om iets waar je absoluut geen recht op hebt, maar waar je wel naar verlangt. Hoewel ik dat niet heb verdiend, dat was hij zich zeer bewust. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonde wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde die een smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb gezondigd. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad waarmee ik van uw pad afweek. Mijn God, ik heb tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig. Uw oordelen zijn altijd zuiver. En God vergaf David. Maar dat betekende niet dat zijn zonde verder zonder gevolgen bleef. Het kind dat geboren werd uit dat overspel stierf.
Tot groot verdriet van David en Bathseba. En vanaf dat moment werd zijn leven niet meer helemaal hetzelfde. Het werd getekend nog iets meer misschien dan daarvoor door verdriet, spanning en gebrokenheid binnen zijn eigen gezin. Maar door de vergeving ging hij wel weer de vreugde ervaren. Zijn diepste val bleek dus ook niet verborgen. Hè? Integendeel, 3000 jaar later spreken we er nog samen over. En misschien luister je wel net dit verhaal en denk je, ik herken er wel iets van, maar gelukkig ben ik nooit zo ver gegaan als David. En eerlijk gezegd hoop ik dat ook niemand ooit zo ver zal komen. Maar misschien is dat niet het belangrijkste. De belangrijkste is niet, ben ik ooit geëindigd waar David eindigde? Of ben ik onderweg naar daar waar David eindigde? De belangrijkste vraag is eigenlijk, herken ik in dit verhaal hetzelfde mechanisme in mijn eigen leven die ook David ten val bracht? Want hoe begon het? Nogmaals, niet met een moord. Het begon met een verlangen, met nieuwsgierigheid, met een keuze om niet meer te luisteren naar je geweten. En als we eerlijk zijn, ja, wie herkent het niet bij zichzelf? Wie van ons heeft nooit gelogen om zichzelf te beschermen? Wie van ons heeft nooit iets verborgen gehouden? Wie van ons heeft nooit iemand gebruikt voor zijn eigen voordeel? Wie van ons heeft nooit gedacht, als niemand het ziet, dan valt het nog wel mee? En dat is precies waarom de Bijbel zo confronterend is. De Bijbel zegt niet dat we allemaal moordenaars zijn, maar wel dat hetzelfde hart waaruit Davids daden voortkwamen ook in ons klopt. En de conclusie van Paulus is dan ook het volgende. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Niet alle mensen hebben het gebracht tot een moord of wat dan ook. Maar alle mensen hebben keuzes gemaakt. Wij maken allemaal keuzes in het leven, iedere dag opnieuw, die niet in lijn liggen met hoe God het leven heeft bedoeld. En je hebt een vrije wil. Je mag kiezen wat je wil. Maar het wil niet zeggen dat het geen consequenties heeft. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Dat betekent niet dat je nooit iets goeds doet. Maar niemand is ooit volmaakt goed. En wat ik al zei, je hebt een vrije wil. Doe wat je niet laten kunt. Het is je eigen keuze, maar realiseer je, het heeft wel gevolgen. Want, zegt Paulus iets verderop, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. En dat ziet er zo uit. Er ontstaat een door de zonde, grote en kleine zonde samen, een onoverbrugbare kloof tussen God en de mens. En dat is precies het doel van het kwaad. We ervaren de gevolgen daar wel van die kloof, maar we leggen vaak dat verband helemaal niet. Want waarom is het dan voor de mens zo moeilijk om gelukkig te zijn? Ja, omdat die kloof er is tussen daar waar het geluk ten diepste alleen maar te vinden is. Waar komt het vandaan dat we constant op zoek zijn naar onvoorwaardelijke liefde, naar vrede, naar rust en hoop? Maar hoe komt het dat we het niet vinden? Of hoe komt het dat we het soms even vinden, maar dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo kort is? Het eerste doel van het kwaad is om die kloof tussen God en de mens te veroorzaken en je steeds dieper naar beneden te trekken. Maar het tweede doel van het kwaad is om je vervolgens bij Jezus uit de buurt te houden. Bij God uit de buurt te houden. Want ondanks het feit dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor de kloof die in het leven tussen jou en God is ontstaan, tussen mij en God is ontstaan, is het verlangen van God om die verbroken relatie te herstellen. Om je te vergeven. Om je te bevrijden uit die klauwen van het kwaad die je steeds verder meeneemt. Of die je steeds weer in herinnering brengt wat er in je leven allemaal fout is gegaan. En dat herstel is mogelijk omdat Jezus naar deze wereld kwam om met zijn leven de prijs voor onze zonde te betalen. In de Bijbel staat, hij heeft onze zonde gedragen. Lijfelijk op het kruishout. Een verschrikkelijk martelwerktuig. Jezus werd vernederd, verlaten. Jezus werd
op een gruwelijke wijze gemarteld en gedood. En zo droeg hij de straf voor onze fouten en tekortkomingen. Daardoor, gaat Petrus verder, zijn wij bevrijd van de zonde en mogen we leven in een goede verstandhouding met God. In een andere tekst staat: God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Want God zegt: ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik maak een plek waar dood, verdriet, pijn en ziekte, waarvoor al die dingen geen ruimte meer is. En als je tot een keuze komt om Jezus te volgen in je leven en het offer van hem aan te nemen, zul je al in het hier en nu ervaren dat het rust en vrede brengt in je hart. Dat je zijn onvoorwaardelijke liefde leert kennen en hoop krijgt. Iedereen die in hem gelooft, staat er, in geloof begint met vertrouwen. Met een keuze om het offer dat de Heer Jezus ook voor jou heeft gebracht aan te nemen en ervoor te kiezen om hem te willen gehoorzamen. Met vallen en opstaan, zeker. En in een onvolmaakte wereld, zeker. Maar dan ligt er eeuwig leven in verschiet. Dan gaat ook datgene waar je zo naar op zoek bent geweest, die onvoorwaardelijke liefde, vrede, rust, hoop, ik noemde het al, een realiteit worden in je leven. En de vraag is: steek je over? Maak je gebruik van de brug die Jezus naar God terug heeft gecreëerd? Want dan pas ga je die volle vreugde ervaren die God voor je in het verschiet heeft. Voordat ik je wil uitnodigen om hier en nu, vandaag, op dit moment, hier in de zaal of als je ergens kijkt, die keuze te maken, luisteren we naar een nummer met de titel Het Reddingslied.

En misschien heb je die keuze in je leven nog nooit gemaakt. Om die redding te aanvaarden. Om het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht voor jou en mijn zonde te aanvaarden. Om vrij te komen uit die klauwen van het kwaad die je probeert vast te houden in die negatieve spiraal. Om je te bevrijden van de alsmaar durende zoektocht naar dingen die je bevrediging geven, die je blij maken. Om iedere keer maar te ontdekken dat de echte diepe vreugde uitblijft. En het is beschikbaar. Het is dat wat God je geven wil. Het is dat waarvoor de Heer Jezus is gestorven. En we gaan zo bidden met elkaar. En tijdens dat gebed wil ik je nog vragen op een gegeven moment om nog een moment je ogen gesloten te houden. En als jij je aangesproken voelt, als jij het verlangen hebt om die keuze te maken, maak dat dan zichtbaar door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. Het gaat niet om mij, het gaat erom dat jij een woord, een daad bij het woord voegt. Jij weet dat het dat was, dat moment waarop ik de keuze maakte om de Heer Jezus in mijn leven uit te nodigen. Ook als je thuis bent of onderweg of waar dan ook, kun je uiteraard die keuze maken. En net zo goed een daad bij het woord voegen. Misschien door je hand op te steken, misschien door een datum op te schrijven of wat dan ook. Laten we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor dat grote wonder van vergeving. En soms zouden we denken, maar David, hoe kan die ooit vergeven worden? Omdat we soms zo weinig zicht hebben op hoe ver we zelf van u afstaan. Hoeveel we dagelijks doen en denken. En zeggen wat niet in de lijn ligt van uw liefde. Hoe groot de kloof is tussen uw volmaakte heiligheid en wij als mensen die ons dag in dag uit laten beïnvloeden door het kwaad. Heer, en wat is uw genade groot. Was uw liefde groot dat u bereid was, Heer Jezus, om naar deze wereld te komen en de prijs voor onze zonden en fouten te betalen. En miljoenen, miljarden mensen, Heer, maakte de keuze om dat offer te aanvaarden. Ook ik deed dat toen ik 29 was. Voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar die tijd daarvoor. Niet omdat het leven slecht was. Niet omdat ik aan de grond zat, helemaal niet. Maar omdat een leven met u zo'n vreugde geeft. Zoveel hoop en zekerheid geeft. Heer, en dat is de reden dat ik hier sta. Ik gun dit iedereen. Heer, en ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken zoals u dat alleen kunt. We kunnen muziek maken, we kunnen dingen uitleggen vanuit uw woord, maar u alleen kunt ons hart aanraken. En ik wil iedereen vragen nog een moment de ogen gesloten te houden. En als jij je aangesproken voelt, als jij vandaag die keuze wil maken om je te laten redden uit de klauwen van het kwaad, en de keuze wil maken om het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht te aanvaarden en te willen gaan volgen en gehoorzamen, ook al is het met vallen en opstaan, dan wil ik je uitnodigen om dat duidelijk zichtbaar te maken en even oogcontact te maken. Duidelijk je hand op te steken. Steek je hand maar op als je dat wilt. Dankjewel.

0: wil u danken dat u nog steeds, ook vandaag, mensen wil redden. Mensen wil losmaken uit de klauwen van het kwaad. En eeuwig leven wilt geven. Hier in de zaal, mensen thuis. Mensen die dit later luisteren. Op welke plek dan ook. Dank u wel voor uw genade en voor uw liefde. En ik wil u zo bidden, Heer, voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Voor iedereen, voor ieder die die keuze heeft gemaakt. Heer, om in hun leven uit te werken wat u belooft. Heer, dank u wel dat u een betrouwbare en liefdevolle God bent. Dat dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, in de Bijbel staat, ik zeg het wekelijks, als één mens zich bekeert, is er feest in de hemel. Dus er is feest in de hemel. En ik kan ook niet anders dan je van harte feliciteren als je deze keuze hebt gemaakt. We willen je heel graag nog iets meegeven. Als je die keuze hebt gemaakt en als je online dit kijkt en je wilt dat ook graag hebben, stuur dan even een mailtje naar info@upstream.café. En vraag even om de gouden envelop opgestuurd te krijgen. Maar bij achterdeur 3 is een boekenhoek, daar liggen gouden enveloppen. Als je de keuze hebt gemaakt vandaag om de Heer Jezus te gaan volgen, neem dan zo'n envelop mee, zet een boekje in. We willen niet alleen dit bij je neerleggen en je uitnodigen om deze keuze te maken, maar we willen je ook een stukje verder helpen daarin. Voor degenen die geen keuze hebben gemaakt, het kan zijn dat het nog te ver van je af is, nieuw is, je helemaal niet op zoek bent of wel, maar ik hoop dat je ooit tot die keuze zult komen. De Bijbel zegt, God zegt in de Bijbel, wie mij zoekt zal mij vinden. Dus dat is een garantie wat hij geeft. Mocht je een Bijbel willen hebben, heb je geen Bijbel, wil je er een hebben in begrijpelijke taal, achterdeur 3 zijn die ook gratis verkrijgbaar. Je kunt er één of meerdere meenemen, misschien wel om uit te delen. Voel je vrij om dat te doen.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuze

0: gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws. Counting down.
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.

maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.

0: tonight. Hallelujah. Amen. He cares for us. Amen.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: jij je geloof verdiepen. De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke

0: geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: Holy, holy, holy,
2: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: into this place. Come. Come. Come. Build a house for your glory. Come. Come. Come. Come. Come. Come. Let us hear the sound of heaven. Come.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What did he do?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio.

0: rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Glory. Glory. Glory. Glory.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De avond voor zijn sterven bad Jezus deze woorden tot zijn Vader in de hemel. Johannes 17 vers 1. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Vandaag de dag verbaast menig niet-christen zich erover waarom het kruis voor christenen zo belangrijk is. Het is voor hen een gruwelijk symbool van de afschuwelijke manier waarop Jezus en talloze anderen zijn doodgemarteld. Toen de film The Passion of the Christ van Mel Gibson uitkwam, reageerde iemand als volgt. Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe iemand zo'n zinloze dood kan sterven. Wat had het nou voor nut? Ik kan me hier zo boos om maken dat ze aardige mensen op zo'n volstrekt nutteloze manier laten sterven. Dit is wat het kruisbeeld bij veel mensen oproept. Iemand die lijdzaam zijn tragische lot ondergaat. Zo vergaat het iedereen die zich koning noemt in het gebied van de keizer. Ze nagelen hem aan een kruis, als koning zonder kleren. Een zielige vertoning waar de wereld niet op zit te wachten. Maar Jezus was geen Joodse martelaar die met de moed der wanhoop naar het kruis is gegaan. Nee, God heeft zijn Zoon de dood niet ingejaagd, maar hem juist tot in detail voorbereid op de laatste 18 uur van zijn leven. Een half jaar voor zijn sterven stuurde God Mozes en Lia uit de hemel om Jezus voor te bereiden op zijn levenseinde die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Je kan het lezen in Lucas 9, vers 30. Mozes en Elia hebben stap voor stap de laatste 18 uur met Jezus doorgesproken. Het moeitevol lijden, maar ook de vreugde die voor hem lag. De evangelist Matthäus beschrijft hoe Jezus op dat moment bekleed werd met bovennatuurlijke kracht. Jezus werd door de hemel bevestigd en versterkt in de lijdensweg die hij te gaan had. De laatste 18 uur is een magistraal paasepos, waarin we een soevereine Jezus zien die zich openbaart als het Lam van God en hoge priester tegelijk. Die vernedering en bespotting op koninklijke wijze doorstaat. De laatste 18 uur van Jezus getuigen van een ongekende moed, liefde en kracht. Aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar. Het was zuivere liefde die Jezus aan het kruis genageld hield. Een liefde die nooit eerder is gezien. Hij gaf zijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan en na 3 dagen weer op te staan. De dood jaagt ons geen angst meer aan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer.

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.

0: doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Holy, holy, holy,
12: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charist Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: God Radio. Waken van licht.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why did you come?
11: Take away the stone. What did he do?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright.